0: Du hast eingeschaut in unser Programm Durch die Bibel. Und das Bibellehrer ist Prediger Elmer Reimer. In dem Fehlprogramm sah wir, dass Gott der Israeliten nicht leid wachkommen mit ihrer Sünde. Wir sahen auch, dass Gott sein Urteil leid kommen über an, so als er das vorher hat gesagt, dass er das wird dann. Wir sahen auch, dass wir für deren Dach nicht worden wachkommen mit Sünde, wann wir nicht worden Büsse dann, genauso als die Israeliten nicht können damit wachkommen. Und das fünfte Programm, wo wir wieder seinen, dort Amos prophezeigen wird über Israel, wo Gott sein Gerecht wird bringen über Ernt. Wann sie nicht wollen, Büsse daunen. Wir wollen seinen, dort Israel, den Prophet, nicht hören wollen. Sie wollen am Weichschecken, wie sie prophezeigen wird über Ernt. Ich glaube, die war da an, angeschaut blieben, am zu seinen, wo die Bibel uns von der Wahrheit zu lehren hat, besonders von, wo Gott sein Recht in der, wann nicht wird Büsse gedonnen, du Eva. Herr, ich danke dir, Vater, für die Bibel und bete, du, dein Wort von der Wahrheit muss richtig sein und zu jeder Person, wo du angeschaut hast. Amen. Hier ist Vater Matthew und Prediger Elmer Reimer.
1: Nu, Freund, dort fehlt mal wir wie in das erste Kapitel in das Amos Buch. Und am eng reden wir von den drei großen Sünden, die jede Nation in der Welt trippeljeven, en die de oorzaak zijn geweest voor meerdere nationen er vernichten in de vergangenheid. We zagen dat in de vierde bezaaste vers. In de vierde vers weer dat vreterie en je schleichtschut hier. In de vijfde vers weer dat heidnische muziek. En dan in de zesde vers weer dat superie. En we worden daar nu niet weer van reden buiten te zeggen dat de oude trubbel is wien, horen en muziek. Dat is wat veel mensen zo denken dat leven van opgemaakt is. Maar dat is eindelijk wat de dood van opgemaakt is. Anderen denken zo dat wie de bloemen plekken zullen van de bliegen, wist de dag wordt komen van wie de niet worden plekken kennen. Anders je zegt, leef die zelfs om je volle, laat die dat leven zo schijn gaan als mogelijk, während dat nog jeet. Wanneer een zo'n mensen er leven nog val je, die zo'n zijn ha, dan wordt een en dat dit niet nog een leven vol vrede en tevredenheid leidde dit. Dat is leven zoals de Bijbel zegt, dat door een weg is die recht schien te zijn door een mens, maar dat eng van zo'n weg is die dood. En jo, ik ga eeremol zo'n gezien, waar zo'n leven een mens nog een tijdje dood brengt, maar dat een mens zeer getest is met zo'n leven. En je doet het zich zogar zelfs dat leven nemen. Wie is daar eerst geen tevredenheid in zo'n leven? Wie mensen zijn zo gemaakt dat we niet werkelijk tevreden zijn met leven, maar we gemeenschap hebben met God. Dat mensen hoort is een zeer bijzondere ding. En dan heeft gezegd dat du de ganze wereld kanst en een mensen hoort en dan leiden en dat wordt dat niet vellen. Bloos God kan dat doen. Het is interessant, niet zo? En nu voor we dan weer met dit Amos profetie, en in het eerste kapitel is beschreven hoe God Israël vermoorden deed, dat ze van ihre godloosheid zullen boezen doen. Wils waanzinnig worden, dan wordt God aan vernichten. En zo deed Amos nu dit bijzondere toe aan zeggen, en ik wil nu de zevende vers lezen in het eerste kapitel. En dit is wat het zegt. Daarom worden die nu in gevangenschap gaan, met de eerste van de gevangenen, en den erschijnend eten die zich uitstrijken, wordt abhieren. Zoals ik zei, dit is een bijzondere reden, en hij zegt dat wegen de drie zin. Hij zegt, daarom. En hij heeft gezegd dat wanneer we dat kleine woord daarom begegnen in de Bijbel, dan zullen we obacht geven en nazeken waarom dat daar is. Also, dit daarom meint dat dat nördliche Königreich dat eerste wordt weggenomen worden in gevangenschap. Die hadden zich aufgejeft in de Richtung te gonen, en dat ging nu alles toop zeer hastig. Die werden zeer veel dichter bij de gevangenschap, als ze zich worden denken kennen. En nu den achte vers. God, de Herr God, heeft bij zichzelf geschworen, zegt de Herr God, de God over de Armeeën, ik ha een afschuw voor dem Jacob zijn stoltet, een hos zijn polister, en ik word de stolt en zijn vallet, ewe jewe. Jo, God host al dat heichle. Hij maakt dat hij zeer klaar wo hij feilt ewe al dat God loset, lewe, dat mensen zich met afgeven. En dat is nu nischt anders als het dan weer. En je denkt zo dat wils God niet voorts wat deed met zo'n leven, dan is hem dat in doont, aber nee, nee, vriend. God host zo'n leven, en wordt dat met de tijd rechter. Israël weer wat door je komen, dat ze een godloze nation weer. Zo'n leven drift een mens wieder weg van God. Nu de negende vers, en dat wordt passeren, dat waren door 10 mannen en een huis blijven, dan worden die aankomen. Anders gezegd, daar wordt geen rood of de raden te hebben zennen, want er ook 10 mannen en een huis worden zennen. Den wordt vielleicht zo zennen, dat zij doordag zullen schutz hebben, zodat geen aan wordt kunnen gevangen nemen. Aber God zegt, die worden alle gestorven. 10. Vers. En wanneer een man zijn onkel aan abnemen zal, en die aan verbrand heeft, zijn knokkers uit hem huis uit te brengen, en zal te neem zijn, die door onze ziet bij hem huis is, zijn er nog een bij die? En hij wordt zeggen, nee. Dan zal hij zeggen, zie gaan stel. Dan China zal dem Herr Gott benomen nanen. Nu wada, dit is een zeer besondere reed, aber die mening is klaar, is mij zo. Dort wie een tijd, wann door China religieuze vrijheid weer. Zij kunnen wellig al er Aufgottsdienst even, en jetze dienst drieven, aber zij kunnen nicht einmal dem Herr Gott zijn nomen brücken en ere reed. De 11. Vers. Dan check, de Herr Gott deed onkommandieren, en hij wordt het grote huis te bieten schmateren en dat kleine huis en spellers verbreken. Dat hield zich gelijk waar die mensen waren, of klein of groot, beriemd of onberiemd. Die worden alle aan je vangenschaft weggenomen worden of doodgemaakt. En wees dat passiert ook, krijgt zo. 12. Vers. Zele peert op steine ranen? Wordt een door met assen pleegen? Dan je ha je recht te oien als je draait, en dat vrucht van je rechtigheid te betten is. Wanneer hij hier reed van Piet op steenen ranen, dan is dat zo dat wanneer een eenmaal op een Piet rieden deed en proeft op een sticht te rieden maakt die boy waar de steenen zijn, dan kan dat Piet lappen en vallen. Dat is hier eenmaal passiert, waar ze gewoon zonen die politie

is de juiste. Er zijn nu verschillende groepen mensen die valse leer aangenomen hebben. En die reden dan maakt wel van die bijzondere dingen die ze ervoeren. Hoewel we niet vergeten wer door er hingen is. Mijn vraag is, wer deed die bijzondere dingen? Vriend, wann dat niet met de Bijbel stemt, dat heet den ere leer, dan is dat niet van God. En wanneer dan bijzondere dingen passeren, komen die ook niet van God. En wanneer die niet van God zijn, dan is er bloos een andere stad van waar die komen, Jenna. En ik brok niet eenmaal met zoveel wie het zei van waar die komen, je weet van waar die zijn. Die komen van de haal. Blijft van zo'n weg, vriend. 14e vers. Dan checkt, ik woon een nation jij in jun brengen, o Israël, zegt de Heer God, en die worden jun bedrekken van de ingang, behamet, bij den Riva en de wildnis. God zegt einfach, dat hij dat ganze het land even geven wordt, en den Syriën tjenig, die antwoorden in gevangenschaft wegnemen.

En nu kom ik naar dat zevende kapitel, en dit is dan de aanvang van dat laatste hoofdstuk aan dit boek. Dit heeft dan te doen met de visioen van de toekomst. Een van de visioenen zijn zeer interessant. Zevende kapitel, de eerste vers. Zo heeft de Heer God mij gewezen en zei, de heerschrijke vormen deed als dat laatste je treed opkwam en zei, dat weer dat laatste opkomen naar de tjenig zien afsnijden. Daar werden je weinig twee eerste die van dat land kunnen genomen worden en de tijd. En de eerste eerst weer de tjenig zien als taks. Eindelijk die dat valt veel meer toller als bloos een tiendel. Zonne die zo'n studeert hebben, zei dat het meer zo weer als drie tiendel van wat ze van dat land eerste deden. En hier is een bijspel van zo'n. Op ditmaal, nadat de tjenig zien genomen had, kwam dan

de plaag van heisreiken, grote heisreiken, die in Nantema en Nema Airport, zodat er recht nustje bleven weer, voor dat volk die de arbeid gedaan hadden. Dat weer en je recht dat het volk had zult opwaken. Maar dat volk had schien niet overwacht gegeven daarop. Nu de tweede vers. En dat passeert als die voordig weer met dat gras en vlek op te vreten, dat ik zei, o Heer God, verjef, ik praag aan die. Hoe zal Jacob om stonen blijven? Dan hij is maar klein. Amos zegt nu tot hem Heer, dat die aanhaft dolje sneden. Ze waren nu zo zwak geworden, dat ze niet worden kunnen bestonden blijven. Hij roept God aan en praat dat hij aan vergeven zal. En jo, zei hij is nog geduldig met Israël. Derde vers. De Heer God deed dat ook leid wegen dat. Hij zei, dat wordt niet passeren, zegt de Heer God. De Heer God zei, hij wil dat niet doen. Hij wil aan niet en den weich zwak maken. Hij schijkt de heersrijke weich en hij geeft aan de goede arend. En eener wil zo denken dat dat volk dan terugkomen wordt naar de Heer God, wegen zo'n leeftolje erbormen. Maar ze deden niet. En nu heeft de Amos nog een vision. En dit heeft met vier te doen. Vierde vers. Dan deed de Heer God mij wat wezen en zei, de Heer God roept met vier te streven. En dat deed dat grote deepet verbrennen en deed een poort daarvan vernichten. Gewoonlijk, wanneer er veel vier zijn in je wassersteden en een land, dan is dat ook dat door een zeer drieje tijd is. En dat is ook immerhan zo je was door. Maar wat door vernichten deed weer een werkelijk het vier. En mij is zo Amos mocht dat hier zeer kloor. Nu de vijfde en zesde vers. Dan zei ik, o Heer God, bitte, hier op. Hoe zal Jacob omstonden blijven dan hij is maar klein? En de Heer God deed dat ook leid wegen dat. Dat wordt niet passeren, zegt God de Heer God. Dat zien zo dat God regen schijkt en de vies worden uitgelast. En waar God harcht nu Amos? En wanneer dat zegt dat God dat leid deed, weer dat wegen dat volk erbeden. God weer leeftolig en wordt dat je recht niet derfvieren. Wat schrijdelijk is, vriend, is dat zonen die dem Heer afzaaien en zijn raden niet aannemen, doen dat jenen God die leeftolig en genedig is en die leef heeft. Jo, God heeft die leef, vriend, en jenen die leef te zien je is een schrijdelijke ding. Zevende en achte vers. Zo wees hij mij en zei, de Heer God stond op een wand die met een loodband gemaakt weer, met een loodband met een bliegewicht en zijn hang. En de Heer God zei te mij, Amos, wat zitst u? En ik zei, een loodband met een bliegewicht. Dan zei de Heer God, tjik, ik wou een loodband met hem aan mijn volk Israël stalen. Ik wou aan niet meer schonen. Zo'n loodband wordt iedermaal van je reed en een schrift. En Jeremia 31, 38 en 39 de vers, lees wie zij die daar komen, zegt de Heer God, dat de stad wordt geboet worden van de Heer God, van de Hananeel Tarm, wat de poort op de aak. En de moordband zal vandoor wieder gaan, wat de hompel Gerub, en zal erom gaan naar God. De moordband hier is de loodband. Jedes mal, wanneer de schrift van een loodband reed, zoals Jesaja 28, 17 en Zacharia, de tweede kapitel, de eerste twee vers, meent dat God reed mag tom rechte. En dat Daniel boek zegt God zijn profeet tot hem tjenig Belshazzar, die is gewoon geworden en een wichtschool, en door is mangel gevangen en die. Wanneer God hem al aanvangt te meten, of dat een lengte of een hecht is, dan is het te weten dat mensen niks zijn wat God zijn moord gevangen, en hij is reed om oordeel spreken. Amos deed niet meer voor dat volk beden, wils hij wist dat je recht nu zeggen weer. Nu de negende vers.
En de hoge steden en Isaac zijn steden waren alleen en verloten zijn. En de andere steden en Israël waren wiest zijn. En ik wil opstonden met het zwiert tegen dem Jeroboam zijn huis. Anders gezegd, God zei dat Jeroboam niet wordt vrede hebben en zijn koninkrijk. God heeft een principe en zoon. En dat is in Jesaja 48, 22 te vinden, waar hij zegt, daar is geen vrede, zegt de Heer God tot de Godloze. Daar is hier dan zo'n kleine poort tussen gestalt tussen deze visionen, zo'n beetwoord historisch het, een zeer persoonlijke ervaring voor den Amos. Ik had al van dit gereed en de inleiding tot dit boek, en dat post hier ook zeer fijne nen in deze geschichte. Nu dat zevende kapitel, de tiende en elfde vers. Dan schickt Amasia, de Bethelpriester, nou Jeroboam, de Israël koning, en zeid, Amos heeft oproer aangesteld tegen die med en dat Israël huis. Dat land kan zijn weer niet alle verdragen. Dan Amos zegt zo, Jeroboam wordt durch dat zwiert aankomen, en Israël zal zekerlijk uit dit land weggenomen worden en gevangenschaft. Wann wir trägonen no den nägen der Farsch und dort sorgfältig bechecke, dann wo wir finge dort Amasia hier liege dat. Und dit is wort dat ein van de dinge is, dat zeer schuld is in de gemeint in deze tijd. Vorken wann ik sorgfältig ungerechte do, en proef zo einfach als mehrlich te reden, dann wo ik manchmal dach en dat mensen mij nicht recht verstoene ha. En zeer dan dat ik wat gezegd ha, dat ik niet gezegd ha. Manchmal is zo'n, wil ze mij niet werkelijk verstonden, oder dat zo'n niet vernemen wat ik zie, en manchmal wordt zo'n dan ook zogar moutwellens gedonen. Amasia weer de priester voor dat goldene kalf en door een Bethel. En dan kon een weten ongeveer wat van mens hij wil zijn. Hij weer een ongenomen priester. Hij ziet wat de koning wil hebben dat hij zijn zal. Immerhand weer hij een uitgeleerde priester, die hoog beriemd weer. Hij ziet zo dat de mensen je volle wordt, en wat die heren willen. Hij wordt ook immerhand goed zijn en vergenegen te zijn tot mensen. En Amasia ging naar de koning en zei te hem dat Amos had gezegd dat hij, Jeroboam, wordt aankomen door dat zwiert. Maar Amos had niet gezegd dat Jeroboam wordt aankomen door dat zwiert. Amos had gezegd dat God jegen dat Jeroboam huis opstonden wordt door dat zwiert. En dat meent dat daar wordt krieg zijn. En dat passiert ook. En Israël wordt schließlich weggenomen in gevangenschaft. Nu de 12e en 13e vers. Dan zegt Amasia to Amos, Go, du profeet, zeg die ver, dat du no Juda jest, en dat du door din brood eten des, en door du din profetseer. En kom niemals meer to battle met din profetseer, dan dat is dem chenig zijn heilige steed, en wo dem chenig zijn woonhuis is. Amasia chem no Amos, en deed am beleidje, en zei dat hij een angeleerder weer. Gwanda woer de beker zend, de Amasia geschreven haft. Wie haar een boek dat Amos schreef, dat nu al is bewoord worden voor even 2500 jaar. Op het een boek dat Amasia geschreven haft, Amasia zei dat Amos niet weet wird, door en dem chenig zine am jegend wat te zeien. Amasia weer zo, dat door zullen bloos sanfte schijnen weerd gereed worden, niet gerecht. Amasia zei te Amos dat hij zich van door zal wegbrengen, zei dat hij zal leven naar Juda gonen en door profetseer. Hij deed aan dat zij hem door niet willen haan, wil ook niet dat heren dat hij te zeien had, en noemt of hij vergeef dat dat van dem Heer God zijn worden niet. Amasia en dat Israël volk neem dat niet aan dat dem Amos zijn predje en profetseer van dem Heer God weer. Ik hoop wie verstonen dat Amos zekerlijk God zijn boete weer. Hij weer gans en koor fähig God zijn boodschap totdat Israël volk te geven.
Wie is zo dat volk zeer goed wist, dat wan Amos reed dat God zijn woord to aan wie. Eindelijk, wie Amos een machtige Gottesman met God zijn woord. Dat is een bijzonder verrecht, wanneer mensen en natuurlijk weten dat er predje God zijn woord predje en ongerechte deed. En jo, dat is zeer wichtig in deze tijd. Nu de 14e en 15e vers. Dan antwoord Amos tot de Amasaja en zeid, ik wien niet een profeet, ook niet een profeet zien zijn, maar ik wien een schoophoord en deed moeilbare vruchtplekken. En de Heer God neem me als ik de Heer bezorgde deed, en de Heer God zeid to me, go en doe to mijn volk Israël, profetseien. Amos deed antwoorden en een zeer leeftolje waag, zodat het en te worden weer dat hij een meisje man weer. Hij deed niet willen treden zoals een woord de profet zei deed voor wat hij door Rutje kon. Hij weer niet fanatisch. Wanneer een man zo'n toevertrouwen heeft als Amos had, dan kon hij broer God zijn woord uitgeven. Irgendein mens, die preed je wel, zal zeggen zinnen dat hij van God beroepen is voor de arbeid. Wanneer er iemand wat vertwijfeld is, dan zal hij niet in de arbeid zijn. Door is gezegd worden dat wanneer een man er iemand zegt wat doen kan als prediger, dan zal hij niet prediger. Er kan even niet door met stemmen. Wils de meeste predigers kunnen zegt wat doen. Wat wichtig is dat wie ons moeten zeggen zijn, dat wie van God beroepen zijn. Heeft God die beroepen? Vriend, hoor, wanneer du die zeggen best dat God die tot de arbeid geroept heeft, dan zult niet laten hem stich stonen. Dan go en doe God zijn woord vlietig, predje en ongerechte. De profeet Amos wordt nu een persoonlijke profetie ha voor de Amasaja. En zoals is gezegd worden, voor de Amasaja weer dat zeer strenge medicijn dat hem gegeven wordt. Maar dat is voor dat nächste Mal. Wat dan Gottes Segen, meine Freunde.

Want je gezien voor een, of je hebben vielleicht een vrouw over dit programma, of vielleicht over dat heil en Christus, wo je kennen de overtuiging hebben dat je een zinnenschuld vergeeft is, en dat je waren voor alle eeuwigheid im Himmel zijn, we worden hier in je met helpen, op grond van Gottes Wort. Römer 10, Vers 13 sagt, wer immer den Herrn in seinen Namen anruft, wird selig worden. Bitte schrift noch denselben Radiosender, wo ihr noch horchen.

0: De klok is drie.
1: Nu hebben we de korte aandacht uit de Thessalonische brief, opgericht van Donald Diefeld en opgesteld bij Radio de Wachwiese zum Fried mit Gott uit Santa Cruz, Bolivia.

0: Welkom te ons program Tuis in Hem. Dit is de Brei Radio CHPD op 105.9 FM.
1: Je hoort naar het program Tuis in Hem. De gastredner is Al Friesen. Am is dat een vrede ons met te doen wat hij am leven geleerd heeft. Mo funk Al Friesen on van der Thema Frind sein. Wo kja wie Frind merken? Wo kja wie Frind sein? In se wie ook Frind te onze Kinder. Von der auf vertalt he wieder durfan.
2: So, wo do wie onze Frind behandle? Wann wie manchmal sei ja onze manchmal spoudert et gohan und er sattet do onze rinke kaffe. Wat do wie met onze Frind, wann der man einmal dat Kuffel utanbeleid voor eigenlijk. Wat doen we wanneer je ons wat vroeger te verantwoorden? Wat doen we wanneer je een grote verlust aan je hart? Wel, wel we onze kinderen correct de staat behandelen. En wanneer we dat doen, dan worden we aanwoorden dat de kinderen die wel dat wat we willen gelijken. We zijn dat die onze vriend zijn. Jonge mensen, die brengen vriend, wat in kunnen helpen dan je een beetje werken. Denk je wat ze vielleicht wil watchen doen? Zetten wat ze zingen doen? Iets wat ze hier van de wereld niet kennen? Alles in de dingen staat. Een vriend is zo'n wat een naam komt van de ganse wereld eruit moet. Dat is een vriend. Kijk wie onze jonge mensen zo'n vriend zijn. Wie valt nog bij dan als een jong bij de schuld zo'n grote temper tantrum schmiedt erin? En ik help hem daaruit. En hij wil me nu hier tijd over gouden durch. Hij wordt van eenmaal aan dat hij kan zich ganz sicher sperren bij mij. Dat hij wil niet met zo'n zaken staat wegkomen. Niemals. Wie doen er manchmal rollen spelen? Ik weet niet of je jemals een kind hier met zijn baby reden, wanneer ik al abgewassen zijn. En dat je veld ons niet zei. Maar ik leef dan alle manchmal in beten anderen zijn rol spelen. Bloos omdat we wat kunnen verwoords brengen. We hebben manchmal zo'n puppets, en door die puppets kunnen we dingen zeggen wat we goed kunnen anders zeggen. En zo, manchmal kunnen we met negatieve dingen, of feilingen, zoals oja, en wat we met beleidigd zijn, en alles in staat, kunnen we manchmal een beetje uit de stich gaan, want we een beetje een andere rol spelen. En manchmal kunnen we die ook helpen. Er zijn verschillende rollen wat elderen kunnen spelen. Een rol is, want wie zo'n mensen zijn, wat alles willen, maar either dat's recht of dat's onrecht zijn. En wie, dat was geen mellenroom daartussen. En wie zei dat je zal dit doen, je zal niet dat doen. Wie doen alles, was correct regeren. Zo'n soort elders zijn te veel. En dat is niet helemaal onrecht. We moeten een beetje mellensteek met van alle dit. En manchmal zijn we bloos zo'n, wat er wel een ganz controle hebben. En dan geef je orders. En manchmal is er ook recht. Maar niet immer. En dan reken je met het kind wat correct dat doen. En wanneer je eenmaal hielen doen en wie in de kerk zijn, dan zeggen we dat is niet om hielen. Zie maar stel. En dan hebben we hoofdstuk die kinderen in onze control section. En manchmal is het recht. Maar ik leef, ik wil best wel halen dat we zullen met beobachten dat er zijn verschillende wegen van de non-checken. Manchmal dan wel wie de rechter zijn. Alles moet recht zijn. En wie proberen dat kind te wezen, dat kind is aardig. En je deed het volgende en zei de verre in je eend, wat heb je hier? En het valt me dan zo bij dat mijn papa dan je terughoudig afvraagt tot ons kinder, want hij zo'n veelheid gemaakt hadden. In fact, is ik vertel je de geschicht van mijn broer Ebes, hij acht weer. En dan deed papa afvraagt, het verre alle ons. Wel, wat van zwaard had het van mijn broer? Wel, jaren later, dat hij in Flint Flan, nu in Manitoba, deed hij schoolholen. En hij had een grade 8 klas. En dan had hij een dag tot de grade 8 studenten wat gezegd, wat er niet recht weer. Dat wist hij dat weer niet recht. En zo daarna liep hij wakker en dan ploog dat gewissen. Wat hij God zei door in de nacht. Ik was morgen in mijn eerste klas met de studenten. Wat ik afpraagde en hij vroeg te mij dat te goed houden. Zo, dan kan hij sloppen. En de volgende dag is de klas tijdens opkomen. Dan zegt hij tot de klas, gisteren zei ik dit en dit en dit. En dat is onrecht. En hier is wie dat onrecht is. En ik wanneer de eerste dante wil dat en jun hoort kerefenje, te mi verjeven voor dat, because mi dat het leidt en ik praag af. Dit is alle met nek kappen en hij bedankt ik. Hij zei dat hij had al gat gevraagd om verjeven. Hij deed dat bij dat tien foto's en bijspel bij je was. En dan, na de klas, komen vijf studenten naar arm en zeiden dit. Mr. Friesen, we wisten dat u weer een wundervolle leraar was. Maar we hadden niet gewist dat u zo wundervol was. Ken je dan niet geroofd dat je ons van deze stad terug wat ik leven doen? Dat je in de hecht en leren wordt en wel een krachtige stad zijn. Wie zijn manchmal zijn neven elderen? Wie zijn beter als onze Kenia? Wie geloven we weten rein alles beter? En we doen het meest die druk? Wat een jammer. Dat zijn sommige dingen wat we niet beter weten. En dan mogen we die andere rammen ons sperren, zoals we zijn met je ring zijn, en niet je dit kennen, niet dat kennen. We doen niet een strofen met onze weer. Dat passiert meest en eind. Ze weten niemals wanneer we die antwoorden waren met een schop het woord geven. En dan zijn personen wat er geloven wie rein alle antwoorden in leven hebben. En dan wel wie een wijze bewijs wie zijn. En dan wel wie een dan met een predje en dan allemaal rood geven. Mijn zin die, wie zas in 15 en dan bracht hij mij maar een smakke poster in beeld. Hanker dat mijn office daar aan. En dat wie een beeld van woon een langhooie witte kaart op een jengelstel zette die. En die had brillen aan. En boven wie een paar weerden, dat zei, je hebt het recht mijn wijsheid te krijgen. En dan bedankte ik me voor dat. En vroeg ik was, heb je wel wat bijzonders om het zeggen? Wel, hij dacht pas meestal dat ik geloof dat ik weer zo wijs, dat de andere mensen moesten die wijsheid ook kunnen krijgen van mij. En meestal dan weer zijn ik gereed om de wijsheid te nemen. Ik zei, dat is een goede point. Ik wil me dat proberen met te beïlen in die lijn. En dan hebben de elderen wat een beetje, alle dingen wat de kinderen wichtig zijn, dan zijn een beetje klaar te maken. Maar de kinderen feilen, beste feilen gaan, dan zeggen, oh nee, dat wordt niet zo slim zijn. Maar de kinderen beduurd zijn, dan wordt, nou, dat wordt alle uitschaffen. Oh, dan heb ik even zorgen niet. En dan, dat we bloos zijn, die twintig jaar met de ziekbrak in jouw wasje en dan met onze arbeid weer. We geven de Kenia een ganz klare feiling, we haar niet tijd voor ons dit Kenia jet. Want we really zullen tijd nemen. Zo met kind in de uren checken, te zijn de woord dat ze reicht weer. Ik weet nog niet wat vertalen. We hebben vrienden, dus er twee jongens weer de krachtste ouders aan de oudste twee Kenia. En nu weer die oudste jongen zo'n 11 jaar oud, vielleicht 12. En die had wie alleen in de sloopstof. En met eenmaal een nacht, dan zit hij door wat in een ark. En hij had nog niemals eer gezien. Hij geduld zich. Denk dan naar zijn mama en papa in de sloopstof. En ze wonderde wat hij daar deed. Hij zei, hij angstig. Nou, zag zijn vader, die was een grote jongen, nu kom maar terug. En van die gruwel is, dan zei hij Jezus aanbeden. Hij deed dat op drie nacht later. Dan kwam de ware naar de eldere schroepstof. En dan zag de mama te papa, ik geloof, du hast beter de Jezus met hem op de stof. Gewoon als de top naar de stof. En dan zit de jong door, zit de vader door. En de ark door speelt met zijn vriend in de ark ram. En dan zag de vader, wat zei hij wees. Neemt de jongen die de hand en zegt, wanneer dat passeerde dat, we hebben ons bloos voet op knieën zaten, en dan wel we in Jezus zien noemen, en door zijn kracht passeerde dat, we hebben ons bloos voet op knieën zaten, en dan wel we in Jezus zien noemen, en door zijn kracht, dat denk voetschatje, dat hij niemals waren wat terugkomen. Dat is het al, op Ludus, zodat hij het hier kan. En dan is er de ogen opmogelijk en dan weer dat denk waar. En dat komt niemals van het tree. En dan leert de jonge man, de jonge jong dat. En nu staat een fora, nu dat hij dat zelfs je denkt, want zijn staat verkend. Ik leid dat iemand als ik kan je leren, dat zijn dingen is dat niet bloos te zien spelen. Ja, best je al grote jong. No, dat kan ganz dieper zijn als dat. En dan zijn die manchmal zo'n eldere wat Maar krijg wel een medicijn, zei psychiatrist. Maar als het ken je maar bloos uitvragen. Maar een 100 vragen vragen, wat zijn bed trubbelig loten. Ant Elroy, die had een vriend, wat een jouw jenje via. En die vriend, die zei me to Elroy, ik woon me maar meest niet in de ongastas te komen. Zijn mama, dat wie is een psychologist. Zijn wat mensen erbrengen, wat wil no denken, en uitgroven, en nanpoekser, wat emma. Emma wil uitvinden, wat is er eigenlijk via. En dan zegt hij bloos to Elroy, ik ben allemaal ver in mijn mama zetten. Zij zegt, een is die dasht, ik een andere. En dan checkt ze me zo aan en zegt ze, Patrick, bist u oké? Hast u een goede dag? Is er wat die schwoers? En hij zei, hij had ze, je niet te kunnen. Ze had al opgevreden haar en weer van dat. Ze zei, hij moest gewoon.

homework doen, een schoolarbeid doen. Hij zegt, wie had het slecht dat ik plus 5 minuten kan bij Onkast daar zetten? En dan heb ik genoeg gehad. En dan zegt Elroy te Arm, heb ik vrije te mijn papa ervan te reden? Zodat ik kan te dienen elder van reden? Oh, dan worden ze mij best naar de vrouw. No. Ik leef wel eens te worden. Je hebt mij best vrije, dan word ik papa te zijn. En dan zegt Elroy mij dat. En dan krolt weer de leadhound te Faspa. En dan leef ik met zo reden en dan vroeg ik die tante. Als zij wist wat 17 jaar oud was, 16 jaar oud, manchmal vertrouwbaar. Ik vroeg, en voor dat hoorde ik, ik vroeg, dat de jong manchmal schwen, no ankers, weich wasche, en zag je, ja, voor Utrecht heb ik in de school over toen? Zag je voor dat was voor het jaar, dat er hier ankers. Weet je te wat de dat deed? En die heeft school over. No, zei ik. Nog van. Sure, half I made all that. Well, that kind of got loaded down. I did a doorvein that seen a mama arm rain gongs utfrogged it and glut, well, a mess krank reader. When they don't put up here, and what will motive for den ja reader what I'm leaving per seer, and fatale what are you going to hold, and what them young men talk late, that they will consider any a donkey track blader. Then would it flecht better shovel. Then would a young flecht langer blieven. And, said ik, nu zal zij niet dem jongen van aanreden. Zal bloß mal amenderen, denk je. Niet aan beschuldigen. Hij heeft iets wat je zegt to ons Elroy. En dan, about een maand later, dan zegt Patrick to Elroy, dankzij, dat schaft al ganz anders bij ons. Manchmal wat we ons bloß in een beetje traag helpen. Het is onder dingen staan. Wel, ik blijf, je zal een kraak door, pauze maken, en dan morgen je vielleicht wieder strich houden. Wel verbeten. Himmlische Vader, ik dank die Vader, dat du ons hast Kenia gegeeft. Ik dank die, dat du hast die Kenia elder gegeeft. Aber ik dank die nach boven alles, dat du dien Sehen geschenkt hast, om ons te leisen van Sünd, van Schwachheit, van denje wat ons nicht verwärts brengen, denje wat nicht die Nummer verharrlichen. Dat du ons de kost vergeven, dat du ons kost Kraft geven, om dich bestorchen, en dat wir ons in een ander kennen abbühen. Help ons om dat true down in Jesus' name.

Als John Kachemaier met zijn vroegtreed naar Amerika jente, dan konden ze dit huis gans getroost en een hein van Katalin met zijn vrouw Anna opgeven. Die overnomen dan dat huis, die waren dan al zo wit dat ze dat huis kunnen wiederleiden. En dat huis wordt wat van dorsten dag geleid van Katalin en zijn vrouw. En ze zijn er laat ik ons alle andere mensen leufgeven en dat woorden wie waren alle geleufd. Vielleicht hebben ze dat ook tussen insofern, Tonja is ons goed, weil de Elra ons bestroofd hebben, oder weil in het Wetter anstrengend weer. Laat ons alle woorden, aber Gott, da läuft ons alle.

0: De klok is 8.
1: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho. Ik hoor die van God in woed.
2: Welkom bij ons Bibelstudieprogramma. Neem die de Bibel en ving hem als altijd waar God de haar is.
3: Ik ben Bill Taylor en om de stash bij mij is dat mijn vrouw Esther en Peter Klosen.
4: In 2 Korinther wordt Paulus ons leren dat het niet ik, maar Christus in mij.

The clock is tien. Je heren, het plotische programma van Radio Segenswelle. Welkom te het programma Wat zegt de Bijbel?

Dit is onze Bibelstund nummer 44 met dem Thema de Prophet Habakkuk uit dem Olden Testament. Am Mikrofon is Hermann Schiermacher. In onze Sendinge will wir immer wieder uns Zeit dafür nehmen, de Bibel beter kennen zu lernen. Dort will wir auch mit dieser Reihe Übersicht über die Bibel, die einmal in Hochdeutsch taubereit worden sind und auch sehr jieren gehört worden sind von unseren Hochdeutschen Tauhirasch. Und so haben wir uns gedacht, dass wir die auch in Plattdeutsch übersetzen dürfen, so gut als das jetzt am Ende auch auf diesem Bereich die Bibel besser bekannt machen. Die Bibel ist auch von deutschen Tag noch in unserer Welt das meist gelesene Buch. Man sagt auch, dass das Buch ist, was in der ganzen Weltgeschichte am meisten gekauft worden ist. Kein anderes Buch hat das Denken von unserer Welt so sehr beeinträchtigt als die Bibel. Kein anderes Buch ist in so viele andere Sprachen übersetzt worden als die Bibel. In kein anderes Buch ist so alt und natürlich auch so interessant auch von deutschen Tag, so aus der Bibel. Ich persönlich glaube immer noch, dass die Bibel auch in unsere Schule, in unsere Hochschule, Universitäten in Lehrbuch sein muss. Das darf eigentlich nur nicht fehlen. In bevor man mit Schiller, in Goethe, in Shakespeare, in Hemingway, in Camus, in Marx, in Kant studiert und all diese schlaue Menschen, die viel gesagt haben, Seele, soll man weinst eine Ahnung haben von dem, woran dort in unsere Bibel gone deht. Das soll einfach in unsere Länder beteuern hören, dass man von der Bibel was gelehrt hat. Dass man weit, wer die Bibel ist oder was die Bibel ist. Dass man weit, wer Mose, Abraham, wer David, wer Saul und Salomo wäre. Aber nicht nur dort. Wie meine auch, man soll die Propheten tjane. Und man soll weiter wer Amos wir, wat hei woll, wer Zephania in Zecharia wäre und warum ihre Bücher in unsere Bibel abgeschrieben sind. Wie sollen weiter und wo nicht Piet sei Leben deide und zu wem sei Predje deide? Auch im Neuen Testament soll wir uns in der Mote utjane. Um dit weiter wieder zu geben, versicht wie hier an dieser Stelle von Radio HCJB in Kita üt, einen Karten Eva-Blech, eine Karte Eva-Sicht über die Bibel zu geben. Nun sind wir von dort all beim Prophet Habakkuk. Hast du diesen Namen all irgendwann mal gehört, lieber Freund, Habakkuk? Habakkuk lebt nicht lang. Für die Zeit aus Jerusalem zweigemacht worden wie im Südreich. Er wie ein Landsmann, ein Zeitgenosse von Jeremia. Habakkuk unterscheidet sich ein bisschen von anderen Schriftpropheten. Was Schriftpropheten sind, das hat wie all in eine andere Lektion gelehrt. Sein Buch, der sich nicht so sehr damit beschäftigt, was in der Zukunft passieren wird. Dort ist nicht so sehr ein Buch, am in der Zukunft nannte Tietje. Habakkuk, sein Wunsch und sein Anliegen und seine Botschaft, es ist auch nicht, der Sünd vom Volk abzudaten in der ganze Gottlosigkeit und das soziale und moralische Leben von der Zeit klarzustellen. Auch vom kommenden Messias und vom Heil Israels redet er nicht in seinem Buch. Er sagt nicht, so aus andere, so sagt der Herr. Oder, das ist das Wort vom Herrn in einer Vision, die ich in der Nacht schrie deit. Habakkuk ist irgendwie anders. Sein Buch ist mehr ein Rede zwischen Arm und Gott. Und dabei hat nicht Gott angefangen, du hast der Prophet angefangen, mit Gott zu reden. Das geht nicht so sehr um die Zukunft von Israel oder um das Gerecht über die Völker. Das geht viel mehr um persönliche Fragen und Probleme von Habakkuk. Und das ist auch der
oorzaak oder de Tatsache, dat de profeet op en kloor iwa sine vroge met God rede deed. Dit maakt het boek ook zeer sympathisch, want kon ook zeer interessant. In de meeste andere beetje, zegt God irgend wat een profeet, die dan dat wiedergeven deed aan de mensen. Hier redt over eenmaal de mens te God. Im Kapitel 1, Vers 2, ziet het voetsloos. En dat ziet zo uit, als wann hij nu in rechtig in angeduld is en fangt aan, haar, wo lang zal ik nog naar die schreeuwen? En du wirst mij niet hieren. Wo lang zal ik nog to die roepen, frevel? En du wilst mij niet helpen. Waarom laatst du mij bijzit zijn en zet dus een jammer toe? Stelen en frevel zijn voor mij. Dat je het gewalt verraagt. En daarom is dat je zaad aanmachtig. En de gerechte zaak kon ik gewinnen. En de godloze worden vergetrokken voor de gerechte. En door wens je het ook valse oordelen. Zo wie de profeet Habakkuk. Hij heeft, zoals andere profeten, de zind en angerechtigheid in Israël gezien. Hij is aber zeer daarvan ongedonen en zeer beweegd. Aber hij redt met zijn entdeking niet voor mensen en niet voor een volk, hij redt met God daarover. Wat denkst du, lieve Hira, wann du so wat hier deest, dat man statt zich bij een volk oder bij andere mensen te beklagen, met God wandelt deed? Ik moet zeggen, dat beschämt mij zeer. Veel te vorken heb ik vergeten met mijn vragen, met mijn klagen, met mijn problemen, mij aan God te wenden. Daarbij is toch God de enige en rechte adres, zich aan arm te wenden. En statt zich te euren, oder zich te zeggen, oder met andere mensen zich te zanken, zullen we ons toch naar God wenden en met arm over alles reden. Het gefällt mij zo, dat hier een Gottesman zoveel vragen heeft dat hij meest plaats deed. Manchmal denk ik dat we Christen zijn en dan der we ook geen twijfel en geen vragen hebben. We denken dat het zijn, wann we wat niet verstaan wat in God zijn handelen is. En we werden ons de jenst met grote voorzicht ons twijfel en onze problemen op te wijzen. Aber in ons binnen is dat toch ganz anders, da sit dat toch ganz anders uit. En voor andere mensen doe wie so's wann nischt is, als wann het ons immer scheint, als wann wie immer eine Antwoord hebben, op alles wat passieren deed. En daar is het toch wertlich goed te weten dat het een profeet geven deed in de Bibel, die zijn vragen heeft. In Habakkuk jet met deze vragen nicht nur mensen. Nicht nur stieren die das, en nicht ook nur Menschen, die mit Deutsches in Kontakt stonen. Hij warnt sich direkt an Gott. En dat is dat Grote an diesem Habakkuk, en dat gehen wir ook von arm lieren. Wie der we mit Fragen, mit Twiebel, en der wir haben, der wir nur Gott kommen. Gott tät uns dat nicht verbeiden, en hij wird ook nicht zornig über uns. Hij weet dat we niet alles verstonen. En nadat de profeet im eerste kapitel zijn vragen gesteld heeft, wordt hij eerst eenmaal ganz ruhig en stil. De storm in arm haft zich leicht. En dat wordt ons ook zo gaan, wann we eerst eenmaal ons naar God wenden doen en met arm reden doen. En dan ober, im tweede kapitel schrift hij, hier stoe ik, en wacht, en stel mij op een wachtturm en check in zijtouw, wat God mij zei en antwoordde wordt. Ab dort wat ik aan je vroegd heb. Wertlich, lieve Hira. Als ik dat lezen deed, moest ik rechtig schmunzelen, grinsen. Habakkuk heeft God zijn vragen en problemen vergesteld, schreibt nu op een turm, man kon ook zeggen vielleicht op een boom, om alleen te zijn en wie tjetje te tjenen.
en daar wacht hij nu op God zijn antwoord. En de antwoord jamp. Schijnbaar brokt hij ook niet lang te wachten, wil zum tweeden vers heet het, de haar antwoord aan en zeed. Zo als God. Hij laat zijn deina niet in twijfel. Hij geeft aan een ganz klare antwoord, een ganz genaue antwoord. En in dem Habakkuk de antwoord schreeuwt, moet hij dat het probleem niet bij God is, zoals hij dat zich vielleicht gedacht had. Dat probleem wird bij hem zelfs. Dat fehlt hem nämlich an Eversicht. Hij verstond niet alles. En zo ungefähr is dat ook met alle andere Sachen, met alle Fragen, met all dem, wat wie Gott vielleicht verschmieden mochte. Eines Tages, wo wie wieder seine Tjene, in Maya verstohne Tjene aus nu. En ans Mühl wort dan ganz stell worden. En onze vragen worden beantwoord worden. En zo is dit boek van Habakkuk een bijspel daarvoor, wel wie met God omgaan tjenen. Wel wie jeden dag im leven met God taub zijn tjenen. Doch wel we nu nog eenmaal op dat tjetje wat Habakkuk zijn grootste probleem weer. Zijn vraag wie eenmaal, haar, wo lang zal ik schreeuwen? Schijnbaar had hij zijn vragen niet maar eenmaal gesteld. Hij had al vroeg naar deze vragen luid uitgereed. Hij was ongeduldig, door even geworden, en deed nu God verschmieden dat hij niet voor zijn antwoord gekregen had. Is God dan taub, dat hij niet hieren, wel hij ons strampelen lote? Op deze vraag kreeg Habakkuk geen rechte of directe antwoord. Vielleicht heeft hij verder zijn vragen niet wettelijk aan God gesteld. Vielleicht moest hij eerst einmal aan diesem punt komen, wo hij einfach niet meer am Rot wist, damit hij überhaupt ab God hieren kon. De tweede vraag is, wo lang soll ik nur die Raupe, Frevel, en du willst niet helpen? Hier wacht de profeet niet op een antwoord. Hij wacht op dat ingrijpen van God, damit de ungerechtigheid in zijn volk abhieren deed. Hij kon niet verstaan, wo God zo lang geduld hebben kon met zind, die mensen doen. Waarom laat God dat alles toe? Waarom grijpt hij niet in en maakt dit stelen, klauwen en doodmaken en de ungerechtigheid niet mal endlich een eng? Zo vroeg wie ook vandaag zijn dag nog, oder? En op dit tijd God antwoordde. Hij geeft dem profeet een antwoord en wist hem dat hij dat aanreicht, weil je zijne haft. Hij laat dem profeet weten dat de stroof al bad in alle kleinigheden, nanner geplant worden is en toebereid is. En ze wordt ook ganz sicher tot de bestemde tijd entreden. Eva dort falsch komen. Dat is niet ganz so, zoals Habakkuk denkt. Dat God de Sünd einfach laat en touwtje deed en alles einfach rane laat, zoals het rane deed. Dat probleem weer dat Habakkuk niet wit genoeg zijn kon en niet lang genoeg wachten kon. De derde vraag heet, wo lang laatst u mij dat beise zijn en zetst deze jammer toe? Je denkt de profeet aan arme mensen, die anschuldig en ja de ungerechtigheid van beiden lieden doen. Deze vragen hebben ook de schrijvers van Psalm 73, zei ja bewerkt. In een ganzen boek, hierop, ja dat aan dit probleem. Waarom moet de gerechte lieden en de godloze kon zich een scheinend leven maken? En schijnbaar ja dat aan God. Aber auch ab dieser Frage kriegt Habakkuk eine Antwort, als Gott am den Vorhang oder der Gardin von der Zukunft im Bett sieht, rat gedeht, und hei einfach mal im Bett Meier seine kann. Und hei sieht, dass dat ein Dach jeber wird, wo sich dat Leben und Handeln von der Gottlose und von der Fromme ganz und klar
ander woord. De godloze worden voor alles bestraft worden, wat zij bij zich gedaan hebben, en de vrome den wat goud konen. Zij worden loon voor hun geloven en voor hun goden dienst gereden. Dat is een zeer wichtige waarheid, die we niemals verstoppen durven. Maar zo vind we vrede aan dem godgefälligen leven. En in de toekomst ligt de antwoord op de vraag naar de gerechtigheid en op de vraag van zin van leven en van lieden. Wenn ich in eine Zukunft bleiben deed, zoals de Bibel dat wiese deed, vindt ook op zijn vragen in zijn leven geen rechte antwoord. Dat zijn een ganze rij diepe leren in diesem kartenboek van Habakkuk en dat loont zich einmal daarbinne te lezen. Mocht de Heer ons helpen, dat wie ook niet een schwarig leven hebben, en dat wie verstonen zijn wat God met de mensheid verhebben deed. Wel we nog te beden. Heer, du hast die de vragen en problemen van Habakkuk aangenomen. En wie danken die dafür en wie weten ook dat du ook onze problemen en vragen tjane deest, en dat wie ons nog die wanden derwe, om die om help te bidden. Jef ons toch, oder help toch, dat nog vele hierasch, ihr hoort nog die opmaken doen, en zij die tjane leren. Amen.

Ik zei dat als een genoeg Gottes dat ik kunt van nieuw begrijpen durfde dit programma Licht uit Gottes Woord. En ik vrij me dat je dat zo ingeschold hebben. En ik wens dat wanneer we van jou dit programma uitstrolen, dat het mag een hulp en een zegen voor alle touw hier zijn. We willen ons ook innerlijk voor de opnoemerheid merken.

onze programma zijn alle opgezetten te hebben. De cassette met twee programma daarboven kost maar bloos $10. Wil de prijzen voor de post zo gestegen zijn, moet je ook met onze prijs van $7 by $10 opkomen. Wanneer je een van onze programma bestalen mocht, dan schikt ons dat geld met wanneer je dat bestalen. En onze touwheren die niet in Canada wonen, kennen deze programma van die station waar je die van hier zelfs veel biljet hebt, als wanneer je die van Canada thuis hebt. De nummer voor dit programma is 269. Wanneer je dat van deze programma bestalen mocht, vraagt u het programma nummer 269.

We hopen dat je het vandaagse programma Dicht Boodschaft en Leida, waar het hem grote zijn geweest is. En nu verafscheiden we ons waarde van jund. Wanneer God het zo wil, hier een weder programma Dicht de Sendung Licht vom Evangelium am eine Weg, op dezelfde steed, in dezelfde tijd. Wanneer je irgend vrouwen of de bemoedigingen tot de vandaagse Sendung of de irgendeine andere van onze Sendungen hebben, dan schrijf ons. Viele van jund schrijven ons pinklich in Mokkansmout, diesen Dienstag true wieder zu machen. Die haben uns auch weitergelassen, dort die für uns beten. Und wir danken Ihnen von heute dafür. Schreibt uns auch wieder, unsere Anschrift ist Licht vom Evangelium, 225 Riverton Avenue, Winnipeg, Manitoba, R2L01, Kanada. Ich wiederhole, Licht vom Evangelium, 225 Riverton Avenue, Winnipeg, Manitoba, R2L01, Kanada. Nu zijn we ten slotte nog wel een God met junt. Wat je ons aan mijn weg waarde, heren.

0: Hier het nekse nie een kapitel geleest uit het Nieuwe Testament, uit het boek Lucas.
1: Kapitel 2. De keizer Augustus bevolte zijn tijd dat al zijn mensen zullen getaald in een taxregister aangeschreven worden. Dit weer het eerste maal dat de mensen getaald worden en passiert als Quirinius de regentschaft aan Syrië houdt. En in iedere jink doorgaan, wo hij geboren wie om zich aanschrijven te laten. Dan jink Jozef van Nazareth en Galilea, no Bethlehem in Judea, wien zijn stamvoder de König David door geboren wie om zich met Maria, die hem aanvertrouwd wie, aanschrijven te laten. Zij wie schwanger. En gerood als zij in Bethlehem waren, kwam de tijd dat zij dat kind ter welt brengen moest. En zij bracht ihren eersten zoon ter welt, wekelde hem in wingelen en leed hem in de vaderkrib, wien zijn gasthuis geen ruimte vingen wie. En de jeen waren in de nacht schoepoor op de stab en wachten over ihre Heer. En plötzlich stond in haar zijn engel ver aan, en God zijn heiligheid mocht dat om aan zo dag, dat aan een grote angst overkwam. Aber de engel zette de hoort, verge nicht, horcht, ik breng jund een grote vredensnoorrecht, woertoe zich alle mensen vrijen worden. Jund as deze nacht in David zijn stad de heiland geboren, de haar Christus. En om u te vingen of dat zo is, wou je door een kind vingen dat in wingelen aangewikkeld is en in een krab ligt. Dan stonden bij den einen Engel plötzlich een grote Schaufengel en loofden Gott en zeden. Lot Gott am höchsten Himmel eer kriegen en de Menschen op die eer vreed, die, en die hij zijn gefallen haft. En als de Engel war dat regen om Himmel voer en zeden de hoort einer tom anderen. Dan wel wie nu voets naar Bethlehem gonen en de Geschicht unja zeken, die haar ons haft weiten loten. En ze spouden zich, dat ze hand kämen en vongen Jozef en Maria en doorto ook dat kind dat in de krab lag. En als zij dat kind gezeinen houden, vertelden zij allemaal wat aan van dat kind wie gezegd worden. En alle, die dat hierden, wonderden zich door Eva, wat de schoepoor aan te vertalen houden. Maria oba leidt zich ieder woord te horten gonen en doch door Eva no. De hoordingen waren treg en loofden en verheiligden God voor alles, wat ze je hierden gezeinen houden, en dat het krijg zo gewaast wie als aan wie gezegd worden. Om 8 uur moest dat kind besneden worden, en hij kreeg de nomen Jezus, Jeroen zoals de engel dat bevolen had, nog Ea Maria am droeg. En als er een reinjongstiet Eva weer, zoals Moses in Gesaats verschrijft, brachten de elderen dat kind naar Jeruzalem noem tempel om am on God te Eva geven. Dat Gesaats zegt, jeder eerste jong, die ter welt kämt, zal den Haarn als heilig Eva geeft worden, en ze wollen den Haarn ook een opfer brengen, zoals dat Gesaats dat verlangt, een paar turtelduven oder een paar jonge duven. In Jeruzalem woont dan een man, die heet Simeon, dat wie een vrome man, die God vechten deed en door nou luurt, dat Israël ihr heiland komen zal en de Heilige Geest wie een arm. Am wie vom Heiligen Geist gezegd worden, dat hij nog eier gestorven wordt, den Herrn zijn Christus seinen wordt. Dan ging hij vom Geist gedrongen im Tempel nennen. En als de elderen dat Jezus kind toen hen brachten, zoals aan vier schreven wie, neem hij dat kind op zijn arms, loof God en zeet, haar. Du hast dien versprechen gehouden, nu laatst du dienen deiner in vrede sterven. Nu hebben mijn ogen dienen heiland gezeinen, den du voor alle mensen hergesteld hast, een licht, die velt je de waarheid te brengen, en een heiligheid voor dien volk Israël. Zijn vader en zijn mutter wonderden zich door Eva, wat Simeon van dat kind te zeigen houdt. En Simeon zeiend aan en zeet Maria, Jezus zijn mutter, dit kind is daartoe bestemd, dat derg arm in Israël vele worden te faul komen, en ook dat vele derg arm worden opgerecht worden. Hij wordt een teken zenden, wo je door je in reden worden. En ook derg die ene zeil, wordt een schwert gestoken worden, dat het vandaag komt, wat vele mensen am hart denken. Im Tempel werden ook gerood eine Prophetin, Hannah, Fanuel seine dochter, die stammt von Aser her. Die wie al sehr alt, 7 Jahre wie sie befried gewast, en wie nu eine Weetfrau von 84 Jahre alt. Die verleiht den Tempel nicht, aber bleibt door Tag und Nacht in dein den Haaren mit Fausten in Beden. Die traf dort door dann ook alle an, en dank Gott und vertalt vom Herrn Jesus zu alle Mann in Jerusalem, die nun dat Heil lüden. En als Jozef en Maria alles gedonen houden, wat God zijn gesaats verlangt, gingen ze terug naar huis naar Galilea, naar ihre ene stad Nazareth. Dat kind was groot en sterk en weer vol wijsheid, en God zijn genoot weer met hem. Zijn elderen reisden alle jaren naar Jeruzalem ten Pasafast. Als ze 12 jaar oud weer, gingen zij, zoals gewoonlijk, naar Jeruzalem ten Pasafast. Als dat fast Eva weer in zijn huis gingen, weer de jong Jezus in Jeruzalem gebleven, ohne dat Jozef en Maria dat wisten. Zij dachten, die wie in ihre Gesellschaft en reisden een ganzen dag, eier ze mang ihre vriend en verwandte aanvangen nur am te zieken. En als zij hem niet vangen, gingen ze terug naar Jeruzalem en zochten am. Am drei dag vangen ze am Tempel met de leraars am, en dat hij nur an heucht en vragen stalt. En alle die am hierden wunderten zich, wo hij alles verstand en beantwoord. Als zij am sagen, wisten ze niet wat ze davon denken sollen, en zijne Mutter zeete am, sehen, waarom hast du uns dit angedonen? Kijk je mal, dien Vater en ich haben die uit Angst gesagt. Hij zeete an, waarom zocht je no mi? Wist je nicht, dat ik an mijn Vater zijn Huis sennen must? Aber sie verstanden nicht, wat hij damit meint. Dan ging hij met an Mert, en ze kämen nur Nazareth, en hij gehorcht an, en wie an ungedon. Maria leidt zich al deze wierte horten gonen en vergaut die nicht. En Jesus was ab, en neemt Tau an Weisheit. En Gott en Menschen hadden gefallen an Arm.

0: Hier het nächste nu een kapitel gelezen uit het Nieuwe Testament, uit het boek Lucas.
1: Kapitel 3. Im 15. Jahr, dass Tiberius als Caesar regiert, als Pontius Pilatus die Herrschaft über Judäa hat, Herodes in Galiläa und sein Bruder Philippus über die Länder Iturea und Trachonitis, Lysanias über Abilene und Osanas und Kaiphas hohe Priester schwieren, kam Gott sein Befehl an Johannes, Zacharias sein Sehen in die Wildnis. Und er ging an alle Jäden am Jordan und predigt, kehrt arm und lot jünt typen, dann wird Gott jünt die Sünden verjeven. So als im Propheten Jesaja sein Buch geschrieben steht, du raubt wer in der Wildnis, mag den Weg reit vor unseren Haaren, mag vor einem eingelegten Stich. Die Lechten sollen alle gefällt, in der Grote und kleine Boy ausgelegt worden, die krumme Wege mit dem Glück gemacht worden, in der Ruche Wege glatt gemacht. In alle Menschen waren Gott seine Radung seinen. Die Menschen kämen bei Schauwa sich von Johannes Deipen zu loten. Hij zei tot de mensen die door kwamen, je slangenbrozel, wer heeft junt geworden God zijn gerecht uit hem weg te komen? Brengt vrucht die door wist dat je junt abgemaakt hebben, en vangt niet aan te junt zelfs te zeggen, wie hebben Abraham als vader, wils ik zei junt, God kon Abraham uit deze steine kenja schaffen, de aaks ligt bij de boom aan de wartelen rijdt, en door wegen wordt jeder boom, die niet goede vrucht draagt, afgehakt en hem vier geschmeten. De mensen vroegen hem, wat zal wie dan doen? Johannes zegt aan, wer twee Salzkleider haft, zal dem eind geven de keine haft, en wer te eten haft, zal dat krijg zo maken. Dan kämen de Tagskollekte om zich typen te loten en vroegen, Lehrer, wat zal wie doen? Hij zegt aan, kollekt nicht meer als dat je Satz verlangt. Dan vroegen am de Soldaten, en wat zal wie doen? Hij zegt aan, neemt keinen met gewalt geld af, en doet keinem falsch beschuldigen, en zie tevreden met hun loon. Wils de mensen domet rekenden, dat Christus komen wordt, wonderden zij al, of Johannes de ablengd via. Johannes zegt aan alle, ik deip jut met water, ober do wat einer komen, de storcher is als ik, je indem ik dat nicht wird zie, dat ik am de show opleis. De wordt jut met den helgen geisten met vier deipen. Hij haft zijn schmiedscheffel in de heng, en wordt zijn draagvloer grindlich reinigen. Den weit wordt hij am spekker brengen, en dat spree am vier schmieden, dat niemals uitgeht. Hij ermoont de mensen nog durch verschiedene andere warnungen en predigt aan het evangelium. Als Johannes Herodes den gouverneur dat verhield, dat hij zijn broeder Philippus in de vroege vriet houdt, en wegen al dat aanrechte dat hij gedonen houdt, leidt hij boven al dat nog Johannes instappen. Als dat valt zich alle dijpen leidt, wordt Jezus ook gedijpt. En als hij beet, moekt de hemel zich op, en de helge geest kwam een charperliche gestalt erop, en zat zich op hem zoals een duif, en een stem van hemel zegt, du bist mijn Sehn, dem ik goed zie, met dem ik zeer tevreden zie. Jezus zelfs wie ongeveer 30 jaar oud als hij zijn dienst aanvang. Ze hielden hem alle voor Jozef zijn Sehn, een Sehn van Eli, een Sehn van Matat, een Sehn van Levi, een Sehn van Melchi, een Sehn van Jana, een Sehn van Jozef, een Sehn van Matitja, een Sehn van Amos, een Sehn van Nahum, een Sehn van Hesli, een Sehn van Nagai, een Sehn van Mahat, een Sehn van Matija, ein Sehn von Shimi, ein Sehn von Josech, ein Sehn von Joda, ein Sehn von Johanan, ein Sehn von Reza, ein Sehn von Zerubabel, ein Sehn von Shealtiel, ein Sehn von Neri, ein Sehn von Melchi, ein Sehn von Adi, ein Sehn von Kosam, ein Sehn von Elmadam, ein Sehn von Er, ein Sehn von Jesus, ein Sehn von Eliezer, ein Sehn von Joram, ein Sehn von Matat, ein Sehn von Levi, ein Sehn von Simeon, ein Sehn von Juda, ein Sehn von Josef, ein Sehn von Jonam, ein Sehn von Eliakim, ein Sehn von Melea, ein Sehn von Männer, ein Sehn von Matata, ein Sehn von Nathan, ein Sehn von David, ein Sehn von Isai, ein Sehn von Obed, ein Sehn von Boa, ein Sehn von Salmon, ein Sehn von Nachshon, ein Sehn von Aminadab, ein Sehn von Admin, ein Sehn von Arni, ein Sehn von Hezron, ein Sehn von Peres, ein Sehn von Juda, ein Sehn von Jakob, ein Sehn von Isaac, ein Sehn von Abraham, ein Sehn von Terach, ein Sehn von Nahor, ein Sehn von Serug, ein Sehn von Rego, ein Sehn von Peleg, ein Sehn von Eber, ein Sehn von Shelach, ein Sehn von Kenan, ein Sehn von Arpachshad, ein Sehn von Sem, ein Sehn von Noah, ein Sehn von Lamech, ein Sehn von Methuselach, ein Sehn von Henoch, ein Sehn von Jered, ein Sehn von Mahalalel, ein Sehn von Kenan, ein Sehn von Enosh, ein Sehn von Seth, ein Sehn von Adam, die von Gott scheint.

De grote God van het dwelte ontjet, dat du schoft hast, der din olmokst woed, van het op alles wat u deest doutjetje, wou du regeerst en vuidast olem.

Samarius. En ja, een schijnend Samarius, wens ik die. Hast die mal Salz halpen kunt? Wat is dat voor die, wanneer die Salz halpen des? Wanneer die wat niet laatste kosten, die dan geld lief was? Hoffen er zich dan Salz halpen? Naja. Einzig kan er zich Salz halpen, en de andere maat er zich halpen looten. En dat gaat je niet gelijk schijn, en dan is je toch ons tevreden, wanneer einer zich Salz halpen kon. Van de oude hebben we Madwijk, den Salz, die in den Deutschamp. No, we zijn nog niet bij de Deutschamba, we zijn nog maar bij de September. Mensch, zo je hebt, zouden we hier wie nog de gevierd Old Mass. Salz, die in de September. Madwijk. En du hier stemt kaufen en Martin. Zo, dat zal van de oude nog waar er schijn makkelijk worden. 9 Grad, wat hier ongeeft als Lichttemperatur in 23 als Heißtemperatur en dat zal zijn. Het waarde zijn van deel dat is een schöne Sache. Dan, wanneer hem dat niet ganz warm nu hast, dan zat einer zich dan wel een stetje in de zonne schijn. Dan, irgendwann kommt de, wat einem dat hoort, dan doch nog waarde irgendwo abgewarmt. Zo, die heute. Die redt hier Christoph, hoor ik dat al gezegd, Tim Kaffe en Mate. En dat nächste hoor ik ons hier mal in Gesang an.

Als je mij als schoof met volle macht, dat radio CHP, dat hoor je iedere dag. We gaan je zonder zaken, der is je schicht ook, der is je leid. Brengt ons nu de goddess leef, de bridges wat het heet.

Dat weer de minute dat je wie hier type houden van jou. Ik wens die er valt bij die plons. En hebben een schönen dag. Abwarten hier.

van zo'n weg is hij dood. En ja, ik ga eenmaal zo'n gezien, waar zo'n leven een mens na een tijdje dood brengt. Maar dat een mens zeer getest is met zo'n leven. En je doet zich zogar zelfs dat leven nemen. Wie staat er geen tevredenheid in zo'n leven? Wie mensen zijn zo gemaakt dat we niet werkelijk tevreden zijn met leven, maar we gemeenschap hebben met God? Dat mensen hoort is een zeer bijzondere ding. En dan heeft gezegd dat du de ganze wereld kanst en een mensen hoort en dan leiden en dat wordt dat niet vellen. Bloos God kan dat doen. Het is interessant, niet zo? En nu voor we dan weer met des Amos profetie, en in het eerste kapitel is beschreven hoe God Israël vermoorden deed, dat ze van ihre Gottlosigkeit zullen boezen doen. Wils wanzinnig worden, dan wordt God aan vernichten. En zo deed Amos nu dit besondere toe aan zeien, en ik wil nu den zevende vers lezen in dat eerste kapitel. En dit is wat het zegt. Daarom worden die nu in gevangenschap gonen, met de eerste van de gevangenen, en den erschenen eten die zich uitstrijken, wordt abhieren. Zoals ik zei, dit is een bijzondere reden, en hij zegt dat wegen die drie zin. Hij zegt daarom. En hij heeft gezegd dat wanneer we dat kleine woord daarom begegnen in de Bijbel, dan zullen we obacht geven en nog zeker waarom dat daar is. Also, dit daarom meint dat dat noordelijke Koninkrijk dat eerste wordt weggenomen worden in gevangenschap. Die hadden zich afgejeefd in de richting te gaan, en dat ging nu alles toe zeer hastig. Die werden zeer veel dichter bij de gevangenschap, als ze zich worden denken kennen. En nu den achte vers. God, de Heer God, heeft bij zichzelf geschworen, zegt de Heer God, de God over de armee, ik ha een afschuw voor dem Jacob zijn stalted, en haus zijn paleste, en ik word de stad en zijn vallet over jewe. Jo, God haast al dat heichle. Hij maakt dat hij zeer klaar hoe hij feilt over al dat godlozet leven, dat mensen zich met afgeven. En dat is nu niet anders als het dan weer. En je denkt zo dat wils God niet voets wat deed met zo'n leven, dan is hem dat in doont. Maar nee, nee, vriend. God haast zo'n leven en wordt dat met de tijd rechter. Israël weer wat doorgekomen dat ze een godloze nation waren. Zo'n leven drift een mens wieder weg van God. Nu de negende vers. En dat wordt passeren, dat waren door 10 mannen in een huis blijven, dan worden die aankomen. Anders gezegd, daar wordt geen rood of de radung te hebben zinnen, wanneer ook 10 mannen in een huis worden zinnen. Den wordt vielleicht zo zinnen, dat ze daardag zullen schutz hebben, zodat geen aan wordt kunnen gevangen nemen. Maar God zegt, die waren alle gestorven. Tiende vers. En wanneer een man zijn onkel aan abnemen zal, en die aan verbrand heeft, zijn knokkers uit hem huis uit te brengen, en zal te neem zijn, die door onder ziet bij hem huis is, zijn er nog een je bij die? En hij wordt zeggen, nee. Dan zal hij zeggen, zie gaan stel. Dan China zal dem Herr God benomen aan. Nu waar dat, dit is een zeer bijzondere reed, over de mening is klaar, is mij zo. Dat we in een tijd waren door China religieuze vrijheid weer. Ze kunnen wellig al er afgatsdienst even, en jetze dienst drieven, maar ze kunnen niet eenmaal dem Herr God zijn nomen brukken en ere reed. De elfte vers. Dan check, de Herr God deed onkommandieren, en hij wordt het grote huis te bieten schmateren, en dat kleine huis en spellers verbreken. Dat hield zich gelijk, wer die mensen waren, of klein of groot, beriemd of onberiemd. Die worden alle in gevangenschap weggenomen worden, of doodgemaakt. En wees dat passiert ook, krijgt zo. Twaalfde vers. Zele peert op steenen ranen, wordt een door met assen pleegen, dan je haar je recht te oien als je draait, en dat vrucht van je rechtigheid te betten is. Wanneer hij hier reed van peert op steenen ranen, dan is dat zo dat wanneer een eenmaal op een peert rieden deed, en proeft op een sticht te rieden waar die boy waar de stenen zijn, dan kan dat peert lappen en vallen. Dat is hier eenmaal passiert.
Wuzugor, Zona de Palatse orbetona, en a Piedri de Matamank de Boy, dort een Piet dan een mol gelapt en ab dem Retter zijn Fotveld, dan is het schlem bestalt. Dort is ook zo, van ene wordt wel met Asse proven, mag zo'n steden te pleegen. Dort is meestens aanmerkelijk. Hij reed ook van je recht to ooien is je dreid. Dort kan ook even zaad worden als je recht to jeft je maakt. Israël had dat je doen wat je in je rechtigheid via. Amen zegt toe aan dat zij zeer norisch gehandeld hadden. De 13e vers. Je, die je junt en zoont vrije dat nust is, die je zei, heb je niet de hierna van ons zelfs genomen dich aan de ene macht? Zij dachten, zij hadden veel gewonnen, maar hadden nust genomen. Beides im Oulet ook im Nieuwe Testament worden afgetten aangezien als nust. Maar wat interessant is, is dat de hingegrund van afgatsdienst zendt bij ze jester. De Grieken waren zeer gewitst en veel weg en hadden ook veel wetenschap. Maar dacht deden ze jetten aanbidden. En van beholen haast, als Paulus en Athene weer, zeiden hij toe aan dat ze zoveel jetten hadden, dat ze zogar een altaar hadden tot de onbekende God. Wie zei er dat een jetze nust is? En doch, waarom doen de mensen dan zo'n aanbieden? Maar de waarheid is dat wanneer of godsdienst is, dan heeft dat ook te doen met deze jester. Daar zijn nu verschillende groepen mensen die valse leer aangenomen ha, en die reden dan manchmal van de bijzondere dingen die ze ervaren. Maar wel wie niet vergeten wer door de hingen is. Mijn vraag is, wer deed die bijzondere dingen? Vriend, wanneer dat niet met de Bijbel stemt, dat heet den Erelia, dan is dat niet van God. En wanneer dan bijzondere dingen passeren, komen die ook niet van God. En wanneer die niet van God zijn, dan is er bloos een andere stad van waar die komen, kennen. En ik brok niet eenmaal met zoveel wie het zei van waar die komen, je weet van waar die zijn. Die komen van de haal. Blijft van zo'n weich, vriend. 14e vers. Dan checkt, ik woon een nation jij in junt brengen, o Israël, zegt de Heer God, en die worden junt bedrekken van de ingang, behamet, bij den riva en de wildnis. God zegt eenvoudig dat hij dat ganse land even geven wordt aan den Syriën tjenig, die aan worden in gevangenschap wegnemen.

En nu kom ik naar dat zevende kapitel, en dit is dan de aanvang van dat laatste hoofdstuk aan dit boek. Dit heeft dan te doen met de visioen van de toekomst. Een van de visioenen zijn zeer interessant. Zevende kapitel, de eerste vers. Zo heeft de Heer God mij gewezen en zei, de heerschrijke vormen deed als dat laatste je treed opkwam en zei, dat weer dat laatste opkomen naar de tjenig zien afsnijden. Dan werden je weinig twee eerste die van dat land kunnen genomen worden en de tijd. En de eerste eerst weer de tjenig zien als taks. Eindelijk deed dat volk veel meer toller als bloos een tiendel. Zonder die zo'n studeerd hebben, zei er dat het meer zo weer als drie tiendel van wat ze van dat land eerst deden. En hier is een bijspel van zo'n. Op ditmaal, nadat dat de tjenig zien genomen had, kwam dan de plaag van heerschrijken, grote heerschrijken, die in een kwamen en nemen airport, zodat er recht niets gebleven weer voor dat volk die de arbeid gedaan hadden. Dat weer en je recht dat dat volk had zult opwaken, maar dat volk had schien niet overwacht gegeven daarop. Nu de tweede vers. En dat passeert als die voordig weer met dat gras en vlek op te vreten, dat ik zei, o Heer God, verjef, ik praag aan die, hoe zal Jacob om stonen blijven? Dan hij is maar klein. Amos zegt nu tot hem Heer, dat die aanhaft doorgesneden, zij waren nu zo zwak geworden, dat ze niet worden kunnen bestonden blijven. Hij roept God aan en praat dat hij aan vergeven zal. En ja, zij, hij is nog geduldig met Israël. Derde vers. De Heer God deed dat ook leid wegen dat. Hij zei, dat wordt niet passeren, zegt de Heer God. De Heer God zei, hij wil dat niet doen. Hij wil aan niet en den weich zwak maken. Hij schijkt de heerschrijke weg en hij geeft aan een goede arend. En eener wordt zo denken dat dat volk dan terugkomen wordt naar de Heer God, wijn zo'n leeftoljet erbormen. Maar zij deden niet. En nu heeft de Amos nog een visioen. En dit heeft met vier te doen. Vierde vers. Dan deed de Heer God mij wat wezen en zei, de Heer God roept met vier te streven. En dat deed dat grote diep het verbrennen en deed een poort daarvan vernichten. Gewoonlijk, wanneer er veel vier zijn in gewisse steden en een land, dan is dat ook dat door een zeer drieën tijd is. En dat is ook immerhan zo je was door. Ober wat door vernichten deed weer een werkelijk het vier. En mij is zo Amos mocht dat hier zeer klaar. Nu de vijfde en zesde vers. Dan zei ik, o Heer God, bitte, hier op. Hoe zal Jacob omstonden blijven, dan hij is maar klein? En de Heer God deed dat ook leed wegen dat. Dat wordt niet passeren, zegt God de Heer God. Dat zien zo dat God regen schijkt, en de vies worden uitgelast. En wanneer God harcht nu Amos, en wanneer dat zegt dat God dat leed deed, weer dat wegen dat volk erbeden. God weer leeftolig, en wordt dat je recht nicht derfieren. Wat schrijdelijk is, vriend, is dat zonen die dem Heer afzeien en zijn radung nicht aannemen, doen dat jenen God die leeftolig en genedig is en die leef haft. Jo, God haft die leef, vriend, en jenen die leef to zin je, is een schrijdelijke ding. Zevende en achte vers. Zo wees hij mij en zei, de Heer God stond op een wand die met een loodband gemaakt weer, met een loodband met een bliegewicht en zijn hang. En de Heer God zei te mij, Amos, wat zitst u? En ik zei, een loodband met een bliegewicht. Dan zei de Heer God, tjik, ik wou een loodband met hem aan mijn volk Israël stalen. Ik wou aan nicht meer schonen. Zo'n loodband wordt iedermaal van je reed en een schrift. En Jeremia 31, 38 en 39 de vers, lees wie zij die daar komen, zegt de Heer God, dat de stad wordt gebouwd worden van de Heer God, van de Hananeel-Tarm, wat de poort op de aak. En de moordband zal vandoor weer gaan,
bat den Humpel gerb en zal ramgona no got. De moordbond hier is de loodbond. Jedes mal van de schrift van een loodbond red, zoals Jesaja 28, 17 en Zacharia, de tweede kapitel, de eerste twee vers, meent dat God red maakt om rechter. En dat Daniel boek zegt God zijn profeet tot hem tjenig Belshazzar, die is gewogen geworden en een wichtschool, en daar is mangel gevangen en die. Wanneer God hem al aanvangt te meten, of dat een lengte of een hecht is, dan is het te weten dat mensen niks zijn wat God zijn moord gevangen, en hij is reed om oordeel spreken. Amos deed niet meer voor dat volk beden, wils hij wist dat je recht nu zeker weer. Nu de negende vers. En de hoge steden en Isaac zijn steden waren alleen en verloten zinnen, en de andere steden en Israël waren wiest zinnen, en ik wou opstonden met dat schwert tegen dem Jeroboam zijn huis. Anders gezegd, God zei dat Jeroboam niet wordt vrede hebben en zijn tjenigrijk. God heeft een principe en zond, en dat is in Jesaja 48, 22 te vinden, wo hij zegt, daar is geen vrede, zegt de Heer God tot de Godloze. Daar is hier dan zo'n kleine poort tussen gestalt tussen deze visionen, zo'n beetwoord historisch, een zeer persoonlijke ervaring voor den Amos. Ik had al van dit gereed en de inleiding tot dit boek, en dat post hier ook zeer fijn en in deze geschicht. Nu dat zevende kapitel, de tiende en elfde vers. Dan schickt Amasaja, de Bethelpriester, nou Jeroboam, de Israël tjenig, en zeid, Amos heeft oproer aangestald tegen die med en dat Israël huis. Dat land kan zijn weer niet alle verdragen. Dan Amos zegt zo, Jeroboam wordt durch dat schwert aankomen, en Israël zal zekerlijk uit dit land weggenomen worden en gevangenschaft. Wanneer we teruggaan naar de negende vers en dat zorgvuldig bekijken, dan worden we vinden dat Amasaja hier liegen deed. En dit is wat dat een van die dingen is, dat zeer schuld is in de gemeente in deze tijd. Voorken wanneer ik zorgvuldig aan je rechten doe en proef zo eenvoudig als mogelijk te reden, dan word ik manchmal dag en dat mensen mij niet recht verstonden ha. En zei je dan dat ik wat gezegd ha, dat ik niet gezegd ha. Manchmal is zo'n, wil ze mij niet werkelijk verstonden, oder dat zo'n niet vernemen wat ik zie, en manchmal wordt zo'n dan ook sogar moedwillens gedonen. Amasaja wie de priester voor dat goldene kalf en door een Bethel. En dan kon een weten aan je ver wat van mens hij wil zijn. Hij weer een ongenomen priester. Hij ziet wat hij tjenig wil hebben dat hij zijn zal. Immerhan weer hij een uitgeleerde priester, die hoog beriemd weer. Hij ziet zo'n dat de mensen je volle worden, en wat die heren willen. Hij wordt ook immerhan goed zijn en vergenegen te zijn tot mensen. En Amasaja ging naar dem tjenig en zei te hem dat Amos had gezegd dat hij, Jeroboam, would aankomen durch dat schwert. Aber Amos had niet gezegd dat Jeroboam would aankomen durch dat schwert. Amos had gezegd dat God jegen dat Jeroboam huis opstonden would durch dat schwert. En dat meint dat daar would krieg zijn. En dat passiert ook. En Israël wordt schließlich weggenomen in gevangenschaft. Nu de twaalfde en dertiende vers. Dan zei Amasaja to Amos, Go, du profeet, zei die ver, dat du no Juda jeest, en dat du door dien brood eten des, en door du dien profetseer, en kom niemals meer to battle met dien profetseer, dan dat is dem tjenig zijn heilige steed, en wo dem tjenig zijn woonhuis is. Amasaja tjem no Amos, en deed am beleid je, en zei dat hij een angeleerder weer. Gewonder woer de beker zijn, die Amasaja geschreven heeft. We hebben een boek dat Amos schreef, dat nu al is bewoord worden voor even 2500 jaar. Over een boek dat Amasaja geschreven heeft,
am Messiah seht, dort Amos nicht wird, wird, dort in dem Tänig sine am Jägen, wort er sei. Am Messiah wird so, dort dort soll er bloß sanfte Scheine wird, gerät wurde, nicht recht. Am Messiah seht zu Amos, dort he sich von dort soll weichbringen, seht, dort he soll leben no Juda gunne und dort prophezeie. He did on, dort sie am dort nicht wolle haan, wollet nicht, dort hier, dort he zu sei hod, ein don't auf he verjef, dort dort von dem Herr Gott schem oder nicht. Am Messiah und dort Israel folgt, nehmt dort nicht an, dort dem Amos sin Predige und prophezeie von dem Herr Gott wir. Ich hoffe, wir verstehen, dort Amos sicherlich Gott sin Bote wir. Hey, wir ganz und gar fähig, Gott seine Botschaft, dort Israel folgt zu geben. Mir so, dort Volk sehr gut wisst, dort wann Amos redet, dort Gott sin Wort zu an wir. Endlich, wir Amos sind mancher Gottesmann mit Gott sein Wort. Dort ist ein besonderes Verrecht, wenn Menschen in der Kirche weten, dort er predigt, Gott sein Wort predigt und eure Rechte dort. Und jo, dort ist sehr wichtig in dieser Zeit. Nun die 14. und 15. Vers. Dann antwort Amos zu dem Amosia und seht, ich will nicht ein Prophet, auch nicht ein Prophet sein sehen, aber ich wie ein Schobhort und die Mühlbeere Fruchtplecke. Und der Herr Gott nehm mi, als ich die Herd besorge deed, und der Herr Gott seht zu mi, go und do to mein Volk Israel, prophezeie. Amos deed antworte einen sehr leeftolje weich, so dat het ente worre wir, dat he ein Messia maun wir. He deed nicht willet rede, so als eine Wort, die prophezeie deed für wat he doa rütje kun. He wir nicht fanatisch. Wenn ein Mann so'n Taufe truhe hat, als Amos hat, dann kann er brav Gott sein Wort utgeben. Irgendein Mensch, der predigt will, soll sicher sein, dass er von Gott beropen ist für die Arbeit. Wenn da irgend Wort für Zweifel ist, dann soll er nicht in die Arbeit sein. Du hast gesagt worden, dass wenn ein Mann irgend sagt, was tun kann als predigt, dann soll er nicht predigen. Er kann eben nicht damit stemmen. Willst du die meiste Predigers können selbst was tun? Was wichtig ist dass wir ans Mathe sicher sind, dass wir von Gott beropen sind. Hast Gott die beropen? Freund, hör ich, wann du die sicher bist, dass Gott die zu der Arbeit geropt hast, dann sollst du nicht Leute im Stich stehen. Dann go und du Gott sein Wort flittig predigen in eure Rechte. Der Prophet Amos wird nun ein persönlicher Prophetie haben für den Amosia. Und so als es gesagt wurde, für den Amosia wird dort sehr strenge Medizin dort am gegeben worden. Aber dort ist für das nächste Mal. Wird dann Gottes Segen, meine Freunde.

Want je zijn voor een, of je hebben vielleicht een vrouw over dit programma, of vielleicht over dat heil en Christus, waar je kennen de overtuiging hebben dat je een zinnenschuld vergeeft is en dat je waren voor alle eeuwigheid im hemel zijn, we worden hier in je met helpen, op grond van Gottes woord. Rijmer 10, vers 13 zegt, wer immer den Herrn en zijn Namen anroept, wordt zeilig worden. Bitte schrijf nou denselben Radiosender, wie je nou horchen. Thank you.

0: De klok is draai.
1: Nu hebben we de korte aandacht uit de Thessalonischer Brief, opgericht van Donald Diefeld, en opgesteld bij Radio de Weichwiese zum Frieden mit Gott uit Santa Cruz, Bolivia.

0: luister ons program Tis Am Hem. Dit is de Brei Radio Saiha Paidei op 105.9 FM.
1: Je hoort je naar het program Tis Am Hem. De gastredner is Al Friesen. Am is dat een vrede ons met te doen wat hij am leven geleerd heeft. Veemo funk Al Friesen on van dat thema vriend zijn. Wo kan we vriend merken? Wo kan we vriend zijn? En zijn we ook vriend te onze kinder? Van deel vertelt hij weer daarvan.
2: So, wo do we onze vriend behandelen? Want de, want wie mij moet zeggen, onze mij moet spelen dat we gaan en hij zat er door aan drinken koffie. Wat do we met onze vriend? Want die hebben eenmaal dat koffel uitdampeleid voor eigenlijk. Wat doen we van die ons wat vroeger te verantwoorden? Wat doen we van die een grote verlust aan je hart? Wel, wel we onze kinderen correct de staat behandelen. En wanneer we dat doen, dan worden we aanwoorden dat de kinderen die willen dat wat we willen gelijken. Weinig dat die onze vrienden zijn. Jonge mensen, die brengen vriend, wat in kunnen helpen, die je aan bed werken. Denk je wat ze vielleicht willen watchen doen? Zetten wat ze zingen doen? Iets wat ze hier van de wereld niet kennen? Alles in de dingen staat. Een vriend is zo'n wat een naam komt, maar de ganse wereld eruit moet uit. Dat is een vriend. Kijk wie onze jonge mensen zo'n vriend zijn. Mij valt nog bij dan als een jong bij de school zo'n grote temper tantrum schmieden deed. En ik help hem daaruit. En hij wil me nu hier tijd over goten durch. Hij wordt van eenmaal aan dat hij kan zich ganz sicher sperren bij mij. Dat hij wil niet met zo'n zaken staat weg komen. Niemals. Wie doen er manchmal rollen spelen? Ik weet niet of je jemals een kind had je hier met een baby reden, wanneer ik al abgewassen zijn. En dat je veld ons niet zei. Maar ik leef dan alle manchmal in beten anderen zijn rol spelen. Bloos omdat we wat kunnen verwoord brengen. We hebben manchmal zo'n puppets, en door die puppets kunnen we dingen zeggen wat we goed kunnen anders zeggen. En zo, manchmal kunnen we met negatieve dingen, of feilingen, zoals oja, en wat we met beleidig zijn, en alles in de stad, kunnen we manchmal een beetje uit de stich gaan, want we een andere rol spelen. En manchmal kunnen we die ook helpen. Er zijn verschillende rollen wat elderen kunnen spelen. Eine rol is, want wie zijn de mensen zijn, wat alles willen, allemaal, either dat is recht, of dat is arrecht zijn. En wie, en dat was geen meldroom dertussen. En wie zei die kinderen, je zal dit doen, je zal niet dat doen. Wie doen alles, was correct, regieren. Zo'n soort elders.

0: aren't a fail.
1: En dat is niet helemaal alright.
0: We moeten een beetje middelsterk met van alle dit. En manchmal zijn we boos zonen wat er wel een gans controle ha. En dan geef je orders. En manchmal is er ook recht. Maar niet immer. En dan rekening met het kind wat karakter doen. En wanneer je eenmaal hielen doen en weer in het tjork zijn, dan zei we dat is niet om hielen, zie maar stel. En dan hebben we hoofdstukken gingen in onze control section. En manchmal is het recht. Maar ik leef wel best wel hard op die zelf met beobachten dat er zijn verschillende wegen van de ontchecken. Manchmal dan wel wie de rechter zijn. Alles moet recht zijn. En wie proberen het kind te wezen, dat kind is aanrechten. En je deed het volgende en schade verder in je eend wat heb je hier. En dat valt me nog zo bij dat mijn papa den je truwelijk afpraat te ons kind, want hij zo'n fehler gemaakt had. In fact, is ik vertel je de geschicht van mijn broer Ebes, hij acht weer. En dan deed papa afpraat, dat verder alle ons. Wel, wat van zwaard had het van mijn broer? Wel, jaren later, dat hij in Flint Flan, nu in Manitoba, deed hij schoolholen. En hij had een grade 8 klas. En dan had hij een dag tot de grade 8 studenten wat gezegd, wat er niet recht weer. Dat wist hij dat weer niet recht. En zo daarna liep hij wakker en dan ploogde het gewissen. Wat hij God zei door in de nacht. Ik was morgen in mijn eerste klas met de studenten. Wat ik afprachtig en dan vroegde mij dat te gaan houden. Zo, dan kon hij sloppen. En de volgende dag is de klas tijdens opkomen. Dan zegt hij tot de klas, gisteren zei ik dit en dit en dit. En dat is aanrecht. En hier is wie dat aanrecht is. En ik wonder dat je studenten worden dat in hun hart kunnen vinden. Te mij vergeven voor dat. Because mij dat het leidt. En ik praag af. Die deden alle met nekkappen. En hij bedankt zich. Hij zei dat hij had al God gevraagd om aan vergeven. Hij deed dat wein dat zijn vader zijn bijspel bij je was. En dan, na de klas, komen 5 studenten naar arm en zeiden dit. Mr. Friesen, wie wist dat u wist een wundervolle leraar, maar wie hadden niet gewist dat u zo wundervoll wist. Ken je dan niet gerooft het op ons van wie ze staat, terug wat ik leven doen. De tjekken de hecht en leren wordt en welke kracht ze staat zijn. Wie zijn manchmal zijn neven elderen? Wie zijn beter als onze kinderen. Wie geloven we weten rein alles beter. En we doen het meest die druk. Maar niet jammer. Dat zijn sommige dingen die we niet beter weten. En dan mogen we die andere rammen ons sperren. Dus als ze met je ring zijn. En niet dit kennen, niet dat kennen. We doen niet een strofe met onze weer. Dat passeert meest en eind. Ze weten niemals wanneer we antwoorden waar met een schop het woord geven. En dan zijn personen wat er geloven wie rein alle antwoorden in leven hebben. En dan wel wie een wijze bewijs wie zijn. En dan wel wie een dan met een predigen, den allemaal rood geven. Mijn zoon die, wie zas, nee, 15, en dan bracht hij mij maar een schmakke poster in beeld. Hanker dat mijn office daar aan. En dat wie een beeld van woon een langhooie witte kaart op een jengelstel zette die. En hij had brillen aan. En boven wie hem probeerde, dat zei, je hebt het recht, mijn wijsheid te krijgen. En dan bedankte ik me voor dat. En dan vroeg ik hem, was hij wel wat bijzonders om het zeggen? Wel, hij dacht was manchmal dat ik geloof dat ik weer zo wijs, dat de andere mensen moesten die wijsheid ook kunnen krijgen van mij. En manchmal dan weer zijn ik gereed om de wijsheid te nemen. Ik zei, dat is een goede point. Ik wil me nog proberen met te beïlen in die lijn. En dan hebben de elderen wat een beetje, alle dingen wat de kinderen wichtig zijn, dan zijn ze een beetje klander maken. Wanneer de kinderen feilen, best een feilen kan, dan zeggen ze, oh nee, dat wordt niet zo slim zijn. Wanneer de kinderen beduurd zijn, dan wordt, no, dat wordt alle uitschaffen. Oh, dan niet even door zorg je niet. En dan, dat we bloos zijn, die twint kennen met de ziekbrak in je wasje en dan met onze arbeid weer. We geven de Kenia een ganz klare feiling, we haar niet tijd voor ons dit Kenia jet. Want we really zullen tijd nemen. Zo met kind in de uren checken, te zijn de woud dat ze reicht weer. Ik weet nog met wat vertalen. We hebben vrienden, dus er twee jongens weer de krachtste ouders, onze oudste twee Kenia. En nu weer de oudste jongen, zo'n 11 jaar oud, slechts 12. En hij had wie alleen in de slopstof. En met eenmaal een nacht, dan zit hij daar wat in een aak. En hij had nog niemals eer gezien. Hij geduld zich. Denk dan aan zijn mama en papa in de slopstof. En ze wonderden wat hij daar deed. Hij zei, hij angstig. Nou, zag zijn vader, die was een grote jongen, nu ga maar terug. En wanneer hij geduld is, dan zei hij Jezus aanbidden. Hij deed dat op drie nacht later. Dan kwam de vader naar de elder in de slopstof. En dan zag de mama en de papa, ik geloof, du hast beter de Jezus met hem terug naar de stof. Gaan ze terug naar de stof. En dan zit de jongen daar. Er zit een vader daar en de ark daar speelt met zijn vriend in de arkram. En dan zegt de vader, wat hij wees, neemt de jongen die de hand en zegt, wanneer dat passeert, dat we hebben ons bloos voet op knieën zaten. En dan wel we in Jezus zien noemen en door zijn kracht dat ding voet zetten. Dat hij niemand van wat terugkomt. Dat is het op. Op bloeders. Zodat hij het hier kan. En dan is er de ogen opgemaakt en dan weer dat denk waar. En dat komt niemand van het tree. En dan leert de jonge man, de jonge jong dat. En nu staat een fora, nu dat hij dat zelfs je denkt, want zijn staat verkend. Ik leid dat iemand als een kind leren, dat zijn ding is dat niet bloos om te zien spelen. Ja, was je al groter jong. No, dat kan ganz dieper zijn staat. En dan zijn we manchmal zo'n elder wat dat moet kraak wel met tussen psychiatrist, maar als ik ken je maar bloos uitvragen, maar een 100 vragen vragen, wat zijn bed trubbelig loten. Ans Elroy, die had een vriend, wat een jouw jenje via. En die vriend, die zei me to Elroy, ik woon me manchmal meest niet naar mijn ongastest te komen. Zijn mama, dat wie zo'n psychologist, zodat wat mensen erbrengen, wat wil no denken, en uitgroven, en nen poekser, wat emma. Emma wil uitvinden, wat is er echt via. En dan zegt hij bloos te Elroy, ik ben allemaal ver in mijn mama zetten. Zij zegt, een ene is die dacht, ik een andere. En dan checkt ze mij zo aan en zegt ze, Patrick, bist u oké? Hast u een goede dag? Is er wat wat hij schwor is? En hij zegt, hij had ze, je niet te kunnen. Ze zegt, al op je vrede houden, weer ik van dat. Ze zegt, hij moet gewoon een homework doen, een show op het doen. Hij zegt, mij had het slecht dat ik bloos 5 minuten kan bij ongast daar zetten. En dan heb ik nu ook gehad. En dan zegt Elroy te arm, heb ik vrije te mijn papa ervan te reden? Zodat hij kan te dienen elder van te reden? Oh, dan was ik me best een dollar in de vrouw. No. Ik leef wel te worden. Je hebt me best vrije, dan werd ik papa te zijn. En dan zegt Elroy me dat. En dan krolt weer de leadhand te Faspa. En dan leef ik met zo reden en dan vroeg ik die tante. Als zij wist wat 17 jaar oud, 16 jaar oud, manchmal vertrouwbaar. Ik vroeg, en de vader hoort ze, ja. Ik vroeg, dat de jong manchmal schwen, no ongas, weich wasche, en zag je, ja, voor Utrecht, heb je in de school over toen? Zag de vader was voor het jaar, dat je de ongas. Weet je te wat de dat deed? En de heeft school over. No, zei ik. Nog ervan. Sure, half hij met over. Op dat kan ik het later doen. Hij deed het doorheen dat zijn mama hem reingangs uitvragen deed en wel een meest krank reden. Want zij dachten wat op hier. En wat wel moeilijk voor dingen reden wat er in leven passeerde en vertellen wat aardig gewoon had. En wat hem jongen bij dag leidt, dat hij maar kunnen zien in je dankje terugbladeren. Dan wordt het vielleicht beter schaffen. Dan wordt de jongen vielleicht langer blijven. En zeg ik, nu zal zij niet dem jongen van aanreden, zal bloß maar omenderen dingen. Niet aan beschuldigd. Hij heeft iets wat je zegt to ons Elroy. En dan about een maand later, dan zegt Patrick to Elroy, dankzij, dat schaft al ganz anders bij ons. Maar ik moet dan speciaal een ander beetje traag helpen. Het is een ding gestart. Wel, ik blijf, je zullen kraak door, pauze maken, en dan morgen je vielleicht weer strik houden. We hebben beden. Hemelse Vader, ik dank die Vader dat u ons huis Kenia je geeft. Ik dank die dat u haast de kinderen elder je geeft. Maar ik dank die nog boven alles dat u die zin je schakt haast om ons te lezen van zin, van zwakheid, van dingen wat ons niet verwerkt brengen, dingen wat niet die noemen verhaardigen. Dat u ons de kost vergeven, dat u ons kost kracht geven om te bestorten en dat we ons in een ander kunnen opbouwen. Help ons om daar trouw te doen in Jezus' naam.

Kathleen even leid. Ze is mijn patemie, ze is kalt es, de toilet niet langer uit. Het wel ook loof. En ze even leid hij zich, waar de trein naar Bucharest te gaan. Vielleicht wäre het een anders. Nu wordt de regering weg weer. Vielleicht wordt er nu gezorgd voor zo'n 10 jaar begos. Ze voer hij doorheen. Als hij in Bucharest beankom, zag hij dat we nog alles bemeulen. De 10 jaar waren nog kreizen om, in Praag hadden kreizen, in Stolen kreizen. Hij weer nu al zo wit, hij wist nu kreit, wie man im Zug, maar gerittere mensen muss prachen. Hij had zich een schild geschreven op dat stund. Dit essen so ein geschädet Jungte. Dort lebt bei seiner Öle Oma und Opa. Die Tänne vor allem nicht sagen, bitte gibt sie das Jungte was zu essen. Und mit dort schild, jente, dass die Menschheit viele Gaufer am Gwot. Heu hat sich auch gelehrt, wie man viel Pien jetzt lahmen kann, so dass der andere gar nicht so pinnig einwarte. Heu dort viel schlechtet die Kathleen. Aber je leidlich warte du das auch nicht. Einzig wünscht er sich, dass jedes Zwerg am Mosel ein Ohr nehmen und sei, als sie die Göt Kathleen. Zwischen den dachte ich, mir will Tonja auf dieser Welt. So ist jente im Park, wie von einem Sonja schöner Dach, heute in Sachen der Familie, eine Ma, ein Paar mit ihrer Tonja, und ich spielte der Ball. Hij ging bij den Bienen vroeg als hij metspelen kon. Ja, de Leute am metspelen. Aber nu korte tijd zei de mama, nu zijn we zo dertje vroren, nu willen we naar huis gaan. En schoen het onkast eten en willen we ook slopen gaan. En ze zei het dat jongetje odoi. Oh, Kathleen, wie zo treurig. Had ik zo gewenst. Vielleicht würde hij hem metnemen naar huis niet eind. Dan kon hij ook den zetzen zijn. Aber die willen waarschijn gaan. Einmal jente in Zeit, wo die Menschen sich alle Eten töpfen durch die Mittagszeit. Und er sagt, einen am anderen jeden Kopf sich ein schönes gebrotene Tante. Er stund und riecht bloß. Das riecht so schön, ist es nicht. Und die schöne gebrotene Hunde, das riecht so schön. Er stund in Zeit so jämmerlich da nennen. Einen am anderen jeden nennen, läuft sich dort einpacken, jent war der Rüter. Und er stund in Zeit. Dan ging een mond nennen met een lange pultuur. Hij zei dat ze dem is onbedingt warm en het vrije hier zo schrijtlich. De mond ging nennen en bestelt 2 honnetjes. Als ze aan de voordig moeken en inpakte in de tuut, kwam de mond ruit, draaide Kathleen in de hand en zei, hier, laat je het schoon schmatten. Kathleen kon het gewoon niet geloven. Pienig randen met deze warme honnetjes naar de andere 10 jaar. Hij kwam waar in een taler, waar de 10 jaar lachen, veel schluipen, veel lachen over ze. Hij schreef, 10 jaar, stoot op, jongens, dat wordt te eten gebracht. De praalde alle op en praalde in de tuut met haar riezen heen en roeide zich een stad op van dat ze broeden handen. Als ze alle wat in muilje stopte, schreef Kathleen, stop, wacht. Wenn we tussen wat schoenen te middag hadden, wenn mijn mama eens voor ze wat schoenen her had, dan zei de Emma, nu willen we op ook nog beden. Jongens, we hebben dat ook doen. De 10 dame alle groot antwoord wilde ons nu nog bijbrengen. Aber, en wil het alle aan doen. Hauptsache, ze trichten wat te eten. En Kathleen bid, dank God voor dit schone eten. Amen. En nu ooit ze alle los. Dat riet niet voor allem te zout eten. Aber ze hadden zo wat warmet. Zo wat schoonet, al alle lang niet gegeten. Ze funken bloß immer, eerder ze ooit eens wordt wat mensen hadden wasje smeten, eerder wat mensen hadden even geloten eens woord, eerder wordt het slamdet, aber zo'n warme, schoonend stedt vloes, dat smijt en schoonend.

O Katalin Liedor en neem talen om een voor te ritten. Wanneer hij de riet, dan sluip hij in. Het was een vermessen ganzen dag. Dan speert hij toen honger, dan speert hij toen darst. Dan sluip man einfach. Dan speert hij niet voor kalte aan weer. Dan sluip hij. Einmal als hij ook wat er zo lang geslopen had, weidt hij op. In de zinne werd er zo alle zo opgerecht en vertelde. Katalin, du wirst nicht geloven. Hier wir von neuen Mann. Die bracht uns Eten. Die bracht uns 50 Brötjes. 50 Brötjes? Jo, wir haben die auch noch ewig geloten. Der Mann, der sieht, er wird bald weiterkommen. Und dann will er mit uns Typ gehen Eten. Da wird der Brot noch Honnetjes geäfft. Er fragt, was wir Eten wollen. Wie sieht er, wie will ihr Brot noch Honnetjes? Was? Hier kommen Mann hin? Was wird das für Anja? Der hat unbedingt noch geschuldet im Sinn. Der will uns was damit. Nee, du wirst nicht geloven. Die Tina reden alle durcheinander und werden alle so begeistert. Und wörtlich. Op een dag kommt der Ölermond wieder mit greve Haar und ne Brel. Er will nicht ganz jung. Und er sieht der Junges. Junges, kommt, er hat uns versprochen. Von dort gehen wir ihr Bruder noch nicht das Eten. Und der Junges sieht alle mit. Ola schreeuwt, wenn ze deze tiener zagen, Emma. Ii, goed was, je stint je, je hebben lies. En dis man, die nam deze tiener Ola op, als wanneer het reine, schmakke tiener weeren. Als wanneer het gewoon niet zag, wil je riezen Ola weeren. Voor hem eten tiener wil we blusjes nog heen wassen en beden. En dan laat je deze honnette schmaten, zegt hij. Hij stelde de jongens ver en zei, het heet John Kachelmeier en hij is uit Amerika gekomen en wil junt hier helpen. Het is al langer hier, het heeft hier een eindste af een groot huis gekocht om hun het nu zo arbeid met nog mooie mannen, wie buien dat om, wie willen door tiener opnemen. Oh, de jongens werden begeesterd. Daar wordt het ieder dag eten geven. Daar worden ze een bad hebben. Daar worden ze niet zo frieren brokken. Ze kunnen dat nog gewoon niet geloven. Maar dan zegt hij ook. Daar wil ik niet dat je daar aan de voorwritten. En het wil ook niet dat bij mij in huis zijn. Wat alle soorten zijn goestheid te doen. Als te lamen. Dat die andere mensen wat waarnemen. Zijn woord dan niet. Daar wil het voor je zorgen. En daar wil je het ook uit hebben. Maar je moet dan ook leren. Gehoorzaam te zijn. Deze tiener, want vele van klein appel op een goos leefde, die tanden zijn niet. Die tanden zijn ook niet te harsje. Die tanden dat ook niet zich om reëel te hullen. Ze houden immer je doen wat ze krijgt willen. Katalin wie nu al 15 jaar en hij wie geleidelijk. Hij zag de liebevolle ogen van deze man. En hij dacht, met dem wil ik met. Vele jongetjes waren rooi deze avond met hem met tevoren. Ze voeren met een zoog bad door. Ze moesten aan eindste te voet gaan. En dan komen ze in het huis aan. Daar werd het rein en daar werd het smak. En er werd de baden gegeven, waar ze slopen konden. Ze hadden het zo goed. Maar van er werd ook verlangd, dat ze zich ook zullen aan dat huilen, wat de man... De John Kachemeier van Eindhoek vordert. En dat weer dat ze ook lief zullen wezen de anderen. Dat ze ook niet zullen mooier slamen. Dat ze ook hier niet zullen aan verleden. Ze zullen aan de waarheid zeggen. Hij bed met de jongens. En de jongens moesten ook leren. Zo ovens in bad te gaan. Dan wordt niet mooier uitgerand. In de nacht in zwaar op een goosraam gedreven. Vele tiener valt het zo zwaar in zijn jente was. Hier willen ze niet blijven. Aber Katalin, der wir so froh, dass heu nu hat endlich ein Hus, wo heu läuft trich. Auch de früh von dem John wie du, Diana, auch doi wie sie läuft voll te end. So lebte sie doch wieder, dat Hus wie bald ganz voll mit Tina, sie wüsste auch gar nicht, wo sie noch mehr Tina konne abnehmen.

Als John Kachemeyer met zijn vroegtrek naar Amerika jente, dan konden ze dit huis gans getroost en een hein van Katalin met zijn vrouw Anna opgeven. Die overnomen dan dat huis, die waren dan al zo wit dat ze dat huis kunnen wiederleiden. En dat huis wordt van vandaag zijn dag geleid van Katalin en zijn vrouw. En ze zijn er laat ook ons alle andere mensen leufgeven en dat woorden wie waren alle geleufd. Vielleicht hebben ze dat ook zwischen insofern, Tonja is ons goed, weil de Eltern ons bestraft hebben, oder weil ons wetter anstrengend weer. Laat ons alle woorden, aber Gott, die läuft ons alle.

De klok is 10. Je heren dat plotische programma van Radio Segenswelle. Welkom te de programma Wat zegt de Bijbel?

Ik zei dat als een genoeg Gottes dat ik kunt van nieuw begrijpen durfde dit programma Licht uit Gottes Woord. En ik vrij me dat je dat zo ingeschuld hebben. En ik wens dat wanneer we van jou dit programma uitstrolen, dat het mag een halp en een zegen voor alle touwheren zijn. We willen ons ook innerlich voor de opnoemerheid merken.

Nu wel het uit Matthäus kapitel 7, de vers 24 tot 29 lezen. Daar zegt Jezus, wer meine Rede hiert haft, in dat wat ik gezegd heb. Es sei als ein Mann, der sich die Sache bedacht, in sein Haus op steinigen Grund bood. In de Rehen fallen dat Wotter keim, en als de Wind anfangt te pusten, en am dat Haus te taube, blijft dat stone, wils het op dem Stein gebood wie. En wer immer meine Rede hiert en nicht dat, wat ik gezegd heb, es als ein Noah, der sein Haus op Sand bood. En als dan de regen vallen dat woord dat heim en de wind aanvang om dat huis te tauben, valt het met grootem krachen taub. En als Jezus met zijn reden derg weer, stonden de mensen over zijn leren. Dan hij leert gewaltig en niet zoals de schrift geleerde.

onze programma zijn alle opgezet te hebben. De cassette met twee programma's daarboven kost maar bloos $10. Wil de prijzen voor de post zo gestegen zijn, moet je ook met onze prijs van $7 bij $10 opkomen. Wanneer je een van onze programma's bestellen mocht, dan schikt ons dat geld met wanneer je dat bestellen. En onze touwheren die niet in Canada wonen, kennen deze programma van die station waar je die van hier zelfs veel billiger kopen als wanneer je die van Canada touwschijtje. De nummer voor dit programma is 269. Wanneer je dat van deze programma bestellen mocht, vraagt u dat programma nummer 269.

0: Hier het nächste nieren kapitel gelest uit het Nieuwe Testament. Uit het boek Lucas.
1: Kapitel 5. Dan kwam Jezus, vol van Heilige Geest, van Jordan terug en wordt van Geest in de wildernis gevierd, waar hij 40 dagen van bijzijn vriend verzocht wordt. Hij eet in de dagen nog en als de Eva weer een honger aan. De bijzijn vriend zei te hem, want die God zijn zijn best, dan je bij deze stein brood te worden. Jezus zei, dort staat geschreven, een mens leeft niet bloos van brood, maar van alles wat God gered heeft. Dan neemt de bijzijn vriend hem op een hoogen boogknop en leidt hem en een ogenblik alle koninkrijks en de welt zijn en zee te hem. De wo ik die alle met macht en heiligheid op geven, wil zij zijn mij gegeven worden en ik kan die dem geven wie ik wil. En wanneer u mij aanbeden wordt, als dat alle dient. Jezus zei, dat staat geschreven, du zalst des scheinen moest God in den Haaren aanbeden en einzig arm zalst du deinen. Dan bracht de bijzijn vriend hem naar Jeruzalem en stelde hem op de hechste tempelspetsen en zei, wann du Gott sein Sehen bist, dann spring von hier auf, willst du steht geschrieben, hei wird seine Engel befehlen, die te bewahren. Die wurden die ab de Hang drogen, dort du die de Feit nicht an de Steine steiten wurst. Jesus sagt, du hast gesagt, du sollst Gott in den Haar nicht versichern. Als de bijzijn vriend mit all seine Versicherungen durch wir, verleiht er an, was die nächste Gelegenheit. Jesus käme in den Helden Jesu in der Kraft zurück nach Galiläa, und dort nicht spreit sehr schwind durch die ganze Gegend. Hij leerde in ihre Scholen en alle man loofd aan. Dan ging hij naar Nazareth, wo hij abgewassen wier. En om Sabbat ging hij aan de Judenscholen aan, so als hij dat gewand wier en stond op om wat te lezen. En dan wordt den profeten Jesaja seine Schrift gegeven. En als hij dat boek opmuk, vond hij de steed, wo zo geschreven staat. Den Herrn zijn Geist ruht op mij, weil zij haft mij gewählt, de Omen dat Evangelium te predigen. Hij haft mij geschickt, die met een gebrokenen hart te heilen, die vastgenomen te prediken dat ze vrij en los zijn, en die blinden dat ze zijnen kennen, en die hun gedrekt zijn vrij te stalen en te zeggen dat God zijn genoden jou gekomen is. Dan moet hij dat boek touw en geeft in deiner dat treeg en zaad zich dool en alle man aan de schuld kijkt nu aan. En hij zegt haar aan, vandaag is deze schrift erveld zoals je gehoord hebben. Ze geven hem alle recht, en wonderden zich over de zeiligmakende weer de herreed en zeden, is dit niet Jozef zijn zeen? En hij zei toe aan, je worden mij bestemd nog dit sprechwoord verholen, dokter, help die zelfs. Wie hebben je hier, wat u in Kapernaum voor grote dingen gedonen hast, nu doe dat hier thuis in die stad ook. Hij zei wieder, ik zei je de waarheid, een profeet wordt thuis in zijn stad tweemaal opgenomen. Ik zei je dit, door wieren te Elia zijn tijd veel weet vroeger in Israël, als de hemel 3 jaar en 6 maanden versloten weer, en over dat ganse land een grote hongersnood kwam, en doch wordt Elia nog geen weet vroeger geschickt, buiten een en Sarepta en Sidon. En door wieren in Israël te Elisa den profeet zijn tijd veel lepra, en van die wordt geen gereinigd buiten Naaman van Syrië. En die door aan de schuld wieren, worden alle vlamental als zij dat hielden. Zij stonden op en jogen hem uit de stad ruit en nemen hem naar een steilen afgrond op den boy, op den de stad stond, om hem doorhoofd te schmieten. Aber hij ging midden derg aan en ging zijn weg. En hij ging naar Kapernaum, een stad in Galiläa, en leerde aan door om Sabbat. Zij wonderden zich over zijn leer, wilst du wie een kraft doorhingen. En de juren schol wie een man, die van een arreinen Jes bezeten wie, die schreeg met een lüde stemmen zeet, lot ons toch. Wat hebben we met die te doen, Jezus van Nazareth? Bist du gekomen ons aan de grond te brengen? Ik weet wer du bist. Du bist Gott sein Heilige. Jezus bevol hem streng stel te zijn en uit den Mann rüt te komen. De Satan schmeidt den Dool voor alle Menschen en fuhr uit, ohne am Schoden te doen. Anne, wat keim alle eine feuchten Seden einer zum anderen. Wat is in dessen Mensch seine Wiet für eine Kraft? Met Macht und Gewalt gebet hij de arene Jester en de voren rüt. En wat hij gedonen had, wordt in de ganse jeend rondgereed. Jezus verleidt de schouw en ging bij Simon om huis naam. Simon zijn schwiermutter leidt met zijn huurgut feiber en ze prachten Jezus haar te helpen. Hij ging en bekt zich even haar en daar zijn gebeiden dit woord verleidt haar dat feiber. En ze stond voets op en bedeind aan. Als de zon onje ging, brachten de mensen allerhand kranken naar Jezus. Hij leed en iedereen de hein op en heil aan. En door kwamen uit veel mensen bij zijn juist eruit en schreeuwen. Du bist Gott sein Sehen. Hij aber beschwicht hij en geeft hij niet de gelegenheid te reden. Die wisten dat hij Christus wier. Jegen morgen ging Jezus naar een einsame steed. De mensen oberzochten zich aan en als zij doorhaan kwamen, wo hij wier, versochten zij hem door te houden en niet loten waag konen. Hij aber zei,
2: Ik moet ook nog naar andere steden gaan om dat evangelium van God zijn recht door ook te predigen, wils dat als woord ik geschikt zie. En hij hield aan de scholen in Judea te predigen.

0: Hier het niks in een kapitel gelezen uit het Nieuwe Testament. Uit het boek Lucas.
1: Kapitel 5. Einen dag, als Jezus om zijn uitzijde stond en dat volk zich om dreng dat Gottes woord te heren, zag hij twee boots aan de kant zee stonen, während de versche eren arts waschen. Hij steeg aan dat ene boot neer, dat Simon ziet weer, en zei hij zal een eindje van de kant opvoeren. Dan zag hij zich dol en leerde mensen van uit een boot. En als hij ophield met reden, zei hij te Simon, voornap, hoe dat type is, en laat de naads erop te verschen. Simon overantwoord en zei te hem, meester, wie hebben de ganze nacht zwaar gestoft en hebben nus gekregen over een daunt. Wann du zo zegt, dan laat ik dat naad erop. En als zij dat deiden, kregen zij een grote schoof vers, zodat er een naads aanvangen twee te rieten. Dan wangen zij ihre partner in anderen boot, dat zij aan zullen helpen komen. En die kamen en zij houden de boot spijt zo val, dat die aanvangen onder te gonen. Als Simon Petrus dat zag, val hij op knieën voor Jezus en zei, Haar, go van mij weg, ik zie een zinja mensch. Hij en de anderen die met hem waren, stonden over de mausen vers, die ze gekregen hadden. En Jeroze ook Jacobus en Johannes, Zebedeus zijn zeens, Simon zijn partner. En Jezus zei te Simon, vecht die nicht, van nu aan was die mensen geriepen. En als ze er de boot dan geland houden, verleiden ze dat alle en gingen met hem met. En dat neemt zich zo ram, als hij aan een gewisse stad weer, kwam door een leipere man en zag Jezus en schmeid zich lang ver aan dolen zei, Haar, want du west, du kost mij rengen. En hij strak zijn hand uit en schier hem aan en zei, dat wou ik doen. En am selben ogenblik weer zijn krankheid weg. En Jezus verbood hem dat irgendwem te zeggen, aber hij zal gonen zich den priester verstalen en als een zeichnis voor zijn reinigung in Opfer brengen, zoals Moses bevolen had. Aber dat niets van wat hij gedonen had, verspreid zich bloß so viel meer en de mensen kamen bij Shova om te heren en van ihre krankheiten geheilt te worden. Aber Jezus ging tot tijden voor zich allein om te beden. Einen dag, als hij leert, zaten am Pharisäer en Schriftgeleerde, die van alle Dorpen in Galiläa en van Judea in Jeruzalem gekomen waren. En Gott seine Kraft stond am der Hand, die Kranke te heilen. Dann brachten einige Männer einen gelähmten Mann op ein Bad, den sie versuchten nennen te brengen en für Jesus Hand te leihen. Aber als sie keinen Weg fungen, am nennen te brengen, willst du so viel Menschen waren, stehen sie op dem Hüsten op en leiden die Teilen te sehen en leiten am mit Badtop mittenmankem Volk für Jesus rauf. Als hij ihren Glauben zag, zei hij tot hem, Mensch, die zijn in de zinden verjeefd. De schriftgeleerden Pharisäer vongen aan, door even na te denken en zeiden, wer is dit, die door Gottes lasterlich redt? Wer zegt dat God kon zinden verjeven? Aber als Jezus antwoord wat zij dachten, zei hij tot hem, te wat heb je zonne gedanken am hoort? Wat is leichter te zeggen, die zijn in de zinden verjeefd, oder te zeggen, sto op en go? Aber dat die weiten kennen, dat de mensen zien op ihr de Kraft Hafzinden te verjeven, seht ihr den gelähmten Mann. Ich sei die, sto ab, nimm den Bad und gohne Hüs. Hij stond plötzlich fern ab, nimm sein Bad, ab dort er gelegen hat, ging ne Hüs und lobt Gott. Alle Mann stand dort Eva und sie lobten Gott. An Eva kam auch eine Furcht, dort sie sehen, wir haben von dort gütergewöhnliche Dinge gesehen. Als dit Eva weer, ging Jezus ruit en zag Levi, een taxcollector, en zijn taxboot zetten. Jezus zei te hem, kom hier nu volgen. En Levi stond op, verleid alles en volg dan nu. Dan rijdt Levi bij zich in huis een grote gastmultiet uit, en daar waren een grote schoof taxcollector en nog andere, die met hem taub eiten. Aber de schriftgeleerden en Pharisäer grunsten door Eva te zijn jinge en zeden, waarom doe je met taxcollector en zonder taub eten en drinken? Jezus antwoordt en zei te aan, de gezonde brokken den dokter nicht, den brokken moet de kranke. Ik zie je komen, de zinder aan te sparen, om te keren, en nicht de gerechte. Zij zeiden te aan, Johannes zijn jinge fausten en beden voorken, en zo ook de Pharisäer eren, over die jinge eten en drinken. En hij zei te aan, ken je den brieg om zijn vriend wat doorbrengen, dat de fausten, zolang als de brieg om bij aan is? Aber die Tiet wort kommen, wann de Brigam ihr Wort von an wahrgenommen sennen, dann waren sie fausten. Dann red het an der Chingelignis. Keiner näht ein nieer Fleck zeich, ab ein Olet nab, sest red einer dort nieer in zwei, und dort nieer Fleck passt nicht ab dat Olet nab. Und du jett auch keiner nieer in Wien ein Olet Wien ladasch nennen, von den nieer in Wien wurden de Olet ladasch abplotzen, in den Wien verquidren, und de ladasch wären verbrockt. Aber nieer Wien, mat de nieer ladasch gegoten worden, dann bleef beides gut. En wer olen wien gedronken haft nicht furz ein Darsch no nien, will se sagt, der Ola erst später.

Hier is Radio HCJB met de Gouden Noorrecht. We studeren wieder de handwijze op den Messias, die we in de vijf Mosebücher vinden. Dit Bibelstudium wordt van Flat Paraguay Iwasat in Okrüte geeft.

en dis een lektion lewe Maya over den dienst en de heilige woning. Dit is evens nou te lezen am 2. Moseboek am 28. en 29. kapitel. De arbeider en de heilige woning dat reinhouden en de schware arbeid, deze hele woning op te stalen en waar daar af te bouwen en op de lange reizen mee te nemen, dort weer een bijzondere dienst. De hele woning wordt om Sinaï van de Leviten gebouwd. De Leviten zullen op deze oppassen en zich om de hele woning ram erlogen dan opstalen. Als ze dan wieder trokken, moesten de Leviten de hele woning dan waar daar afbreken en deze waar daar opstalen, want ze waar daar wo onhelden en door dan waar daar er een dienst doen. Als de hele woning gebouwd worden weer, hadden de Israëlieten altoren gehad, op de jonge mannen, dat hij de eerste geboorne, opvatte. Maar na de bouw van de hele woning speelt zich de formale godsdienst en de hele woning zelfs af. En de Leviten waren de ersatz van alle eerste geboorne in Israël. De dienst van de Leviten erfordert volkomen

De vijandseens van Aaron, die ook nu komen van Levi, weer, treden de bijzondere verantwoording priester te zijn, om de arbeider een heilige deel van de heilige woning te doen. De eeuwige Levite deed er een dienst in Verhof en droeg dan deze heilige woning op reis. Ze gingen niemals in de heilige ruim van de heilige woning naar, sondern zorgden dat de Verhof rein blijft. We onderscheiden drie groepen van dieners in de heilige woning. Ze gingen de Ola te Levi, de Levite, de Priester en de Hoge Priester. De Levite. De Levite bestonden uit drie families, de familie van Gershon, de van Kehat en de van Merari. Jeder familie droeg den volgenden deel van de heilige woning. Gershons Sehens droegen den Verhang van de Dea, de Datje en de Teppiche. Kehats Sehens droegen de Meubelstätte en den Lampenhaula. En de Sehens van Merari droegen de schwere Jeenstanzes de Breda, de Past en so wieder. Kehats Sehens waren dafür verantwortlich, de Meubel van de heilige woning te drogen. De priester moesten deze meubel van dem heiligtum aber zuerst bedaten, denn dat weer de levite streng verboden deze jeenstand oder deze meubelstätte ook maar aan te voeten. Wenn ze dit gebod nicht beachten, moesten ze sterven. Voor den transport van de heilige woning stonden de levite zes bedeckte wagens met 12 vrienden zur Verfügung. Die de schwere Jeenstand transportieren hadden, dat hij de Sehens van Merari, den stonden Feier van deze Saaswagens zur Verfügung. Die de leichte Dinge, zoals de Vorhänge, in het onder te drogen hadden, dat waren de Sehens van Gershom, die hadden 2 Wagens zur Verfügung. Aber die de heilige Meubel te drogen hadden, dat hij de Sehens van Kehat, die hadden keine Wagens zur Verfügung, denn deze Meubel moesten ze op ihre Schulter drogen. Deze Meubelstätte, die hadden alle aan een aard ring aangebracht, dat die dan stangen gestopt worden, en zo konden ze deze Meubelstätte drogen. De Priester. Priester waren de Feierseens van Aaron, dat waren de Nadab, Abihu, Eleazar en Itamar. Deze worden op besondere wijze met zalfeil en met bloed gewijd. Dat bloed wordt aan de onderste deel van de rechte oor gesmeerd, ook op den rechten Düme en op de rechte grote Tei. Ze zullen ganz dem Haaren geweid zijn. Leider werden zich Aaron seine älste Sehens, de Nadab en Abihu, nicht ganz dem Haaren. Anstatt Kohle vom Altar te nehmen, brachten ze fremde Vier op den Reja-Altar. Wo schon, deze Männer, die met Mose op den Sinai gewonnen dorven, worden nu wegen ihrer Überheblichkeit oder wegen ihrer Schuldanzigkeit bestraft. Dan fuhr 4 vom Haaren uit in beide Sehens starven. Zo bleven maar nog Aaron seine jüngste beide Sehens, de Eleazar en Itamar, Eva, en dat waren de Priester. De Priester waren met lange Onarbeitse bekleid, en door Eva droegen ze dan einen langen Rock, der van einem Gürteltop gehouden wordt. Op dem Kop hadden ze dan hoge Merze, so eine Art Turban. Al im Alten Testament redet nicht toe, dat de Priester sich korrekt kleiden deide. Ze moesten ook de Gerechtigkeit antragen. Vandaag zijn alle gelijke priester en de einzige notwendige schmuck is de Deimut. De hauptverantwoording van de priester bestond in, dat 4 op dem Altar ombrennen te houden, indem ze jeder zum Morgens halt dan opleden. Ze zullen dat bloed doorhand brengen in de andere arbeider daunen die met dem Opfer te daunen hadden. Ze zullen de 7 lampen van de lampenhola ombrennen houden, indem ze door reinet eil noofelden. Aan jedem Sabbat moesten zij de brood op den dash laaien en ook daarvan eten. Ze moesten ook de trompeten blozen, dat weer een signaal te zich verzamelen, oder een volk te trich. Je nachdem, wo de trompeten geblost wordt, weer het een signaal om de ganze gemeente oder maar de fürsten te verzamelen. Ze moesten ook lepra vaststellen. Ze zullen de Israëlieten alle je boten leren. Dat eindje meubelstijtje dat de priester am heiligen ruim niet bediende wie de golden altar. Deze opkool val bloos dem hoge priester toe. De hoge priester. De eerste hoge priester die de omstleider droeg wie Aaron. Wan en de mozebeetje van de priester ontstaat van de priester de reed is Aaron, de hoge priester gemeint.

Samarius. En ja, een scheinend Samarius, wanschig die. Hast du die mal Salz halpe könnt? Wat is dat voor die, wanneer die Salz halpe des? Wanneer die wat niet leste kosten, die dan jalt lieve forsch? Hoffen er sich dan Salz je halpe? Naja. Einzig kann er sich Salz halpe, der andere macht er sich halpe lute. En dat jet je nicht lekker scheinen, ja, als je dat ons tevreden van einer sich Salz halpe kon. Van de oude hebben we Madwijk, den Saas, die in den Deutsam. No, wie zijn nog niet bij de Deutsamba, wie zijn nog maar bij de September. Mensch, zo je hebt, zouden we hier wie nog de vierde Olmes. Saas, die in de September. Madwijk. En du hier stemkaf en Martin. Zo, dat zal van de oude nog wat er scheinmakelijk worden. 9 Grad, wat hier ongeeft als Lichttemperatur in 23 als Heichstemperatur en dat zal zijn. Het water zijn van deel dat is een schöne Sache. Dan, wanneer hem dat niet ganz warm nu has, dan zat einer zich dan wel een stetje in de zonne schijn. Dan, irgendwann kommt de, wat einem dat hoort, dan doch nog wat er irgendwo abgewarmt. Zo, die heute. Die Teddy-Rät hier, Christoph, hat euch dort all gesagt, Tim Kaffee und Mate. Und das nächste Horch, wenn es hier mal in Gesang an.

Jede Matje weit, kraken dank voor hoogte zon en kraken dank voor heid. Het haar blozen en hang me brennen al de feit. De regen dat me nu al wij het jouw bed hier in Schweit.

Asje Meijer, als schoof met volle macht. Dat radio zei hap, hij deed dat hartje ieder dag. We gaan je zonde zaken, der je schicht ook der je leid. Brengt ons nu de Gottes leef, de bridges wat dat heet. Ik ga niet zo, ik de predier eet, dat kuren als je plant. Je meinschaft met in her.